0: van 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: In het Oude Westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van twee jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare

0: op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe, dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van twee jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat

0: gezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer.

0: alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Alexander. And not your grown woman.

0: Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Ari stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer. De bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.

0: De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een autobestuurder is vannacht in Schiedam met zijn wagen het water van de Nieuwe Haven ingereden. De auto ging kopje onder. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen. Duikers keken of er niemand meer in het water lag. Ook haalde een duikteam persoonlijke spullen van de automobilist naar de kant. 112 fotografen zagen onder meer boksspullen drijven in het water van de Nieuwe Haven in Schiedam. Drogisterijketen DA waarschuwt voor een datalek. Gegevens van 236.000 klanten van de webshop zijn mogelijk in verkeerde handen terechtgekomen. Het is nog niet bekend of de gegevens alleen zijn bekeken of daadwerkelijk zijn buitgemaakt. DA heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Wie wel eens wat heeft besteld in de webshop van DA moet de komende tijd alert zijn op nepmailtjes, waarschuwt de drogisterijketen. Voetbalvereniging CVV Berkel wil dat de gemeente Lansingerland meer doet aan de ganzenoverlast op de sportvelden. Er strijken soms meer dan 200 ganzen tegelijk neer. De gemeente laat de sportvelden nu meerdere keren per week schoonmaken en er komen meerdere kruiwagens met poep af iedere keer. Maar dat is niet genoeg, vindt CVV Berkel. Vooral de combinatie van gras- en kunstgrasvelden vinden de ganzen fijn. De vogels eten op de grasvelden en poepen op het kunstgras. Hekken helpen onvoldoende. Het enige wat op langere termijn kan bijdragen is het legen van de nesten. Maar het duurt lang voor het effect daarvan merkbaar is. Een deal tussen de Verenigde Staten en Denemarken geeft de VS volledige controle over de veiligheid in Groenland, schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn platform True Social. De premiers van Denemarken en Groenland hebben de deal bevestigd. De overeenkomst moet nog worden ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedgekeurd door de parlementen van Denemarken en Groenland. De Verenigde Staten azen al een tijdje op Groenland. President Trump heeft meermalen gedreigd het eiland met geweld in te nemen. Ook al is Denemarken, waar Groenland onder valt, een NAVO-bondgenoot van de Verenigde Staten. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Is de N282 Breda-Tilburg tussen Rijen en Geelze in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl.
6: Jazeker!
5: De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport, stik schoen.

0: achterklep? Wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

behandeling van de Tweede Wereldoorlogbom is de N282 Breda-Tilburg tussen Gilze en Rij in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij noodsituaties is het beter om niet voor 3, maar voor 8 dagen eten in huis te hebben. Blijkt uit onderzoek van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als er een crisis uitbreekt, zit de supermarkt al binnen 2 of 3 dagen met lege schappen. Bijvoorbeeld als bij een grote cyberaanval de magazijnen niet meer werken, of bij hevig noodweer de bevoorrading niet meer lukt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen en flessen water. Een autobestuurder is vannacht in Schiedam met zijn wagen het water van de Nieuwe Haven ingereden. De auto ging kopje onder. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen. Duikers keken of er niemand meer in het water lag. Ook haalde een duikteam persoonlijke spullen van de automobilist naar de kant. 1 en 2 fotografen zagen onder meer boksspullen drijven in het water van de Nieuwe Haven in Schiedam. Drogisterijketen DA waarschuwt voor een datalek. De gegevens van 236.000 klanten van de webshop zijn mogelijk in verkeerde handen terechtgekomen. Het is nog niet bekend of de gegevens alleen maar zijn bekeken of daadwerkelijk zijn buitgemaakt. DA heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Wie wel eens wat heeft besteld in de webshop van DA, die moet de komende tijd alert zijn op nepmailtjes, zo waarschuwt de drogisterijketen. En het deal tussen de Verenigde Staten en Denemarken geeft de VS volledige controle over de veiligheid in Groenland. Ook mogen andere landen op Groenland geen militaire basis hebben. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn platform True Social. De premiers van Denemarken en Groenland hebben de deal bevestigd. De overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door de parlementen van Denemarken en Groenland. De Verenigde Staten azen al een tijdje op Groenland. President Trump heeft meermalen gedreigd het eiland met geweld in te nemen. Ook al is Denemarken, waar Groenland bij hoort, een NAVO-bondgenoot van de VS. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden met vooral aan de kust veel wind uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: En terwijl de 82 Breda Tilburg is tot het middaguur dicht tussen Geelze en Rijen in beide richtingen. De ontmanteling van een vliegtuig kwam uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een auto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En uiteraard ook via internet. Ik heb begrepen dat er ook elders in het land mensen naar Studio De Wit luisteren. Ook voor u goedemorgen en welkom bij deze uitzending. En we gaan straks beginnen met een gesprek met Ilse Donkelaar. Ilse Donkelaar kennen we natuurlijk al als de vrouw die zich ontfermd heeft over het voorlezen hier in Dordrecht. Maar we gaan daar ook praten over het lezen bij kinderen. Dat blijft achter, want dat zijn de cijfers van het PISA-onderzoek. En dat blijkt toch wel dat heel veel kinderen tot 15-jarige leeftijd eigenlijk helemaal niet goed kunnen lezen. Waar het aan ligt, daar heeft Ilse vast een mening over. En daarna gaan we in gesprek met David Klein. Want de Pax Vredesweek is begonnen. En ja, er begint straks een vredesmars hier in Dordrecht. Maar nu eerst muziek.

0: Ja, de oudere luisteraars zullen vast nog wel herkennen. Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. En ja, blijkbaar een favoriete song van onze technicus Hans Wilswit. Hans, jij geniet hier echt van?
1: Dit is ook jeugdsentiment natuurlijk. Maar Gilbert O'Sullivan had zijn periode toen in de jaren 70. Heeft daar een paar hele leuke nummers opgeleverd. Dus ja. Wie weet doen we er vandaag nog een. Het kan zomaar gebeuren.
0: Nou, je bent in de moed, Hans.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Aan tafel is aangeschoven Ilse Donklaar. En Ilse, die kennen we in Dordrecht, zoals ik in de aankondiging al aangaf. Die houdt zich bezig met voorlezen. Daar is ze heel nadrukkelijk en heel actief in aanwezig. Maar je houdt je ook bezig met toch je zorg over het lezen bij kinderen. Dat kun je eigenlijk ook niet loszien van elkaar. De cijfers van PISA, het PISA-onderzoek, waarin gemeten wordt inderdaad hoe de stand van zaken is, en thermometer. En die was niet gunstig voor Nederlandse kinderen tot 15 jaar.
2: Nee, 40% van de 15-jarigen leest niet goed. Heeft de kans om laaggeletterd van de middelbare school af te gaan en vindt lezen niet leuk. En die twee zijn ook denk ik heel erg bij elkaar verbonden. Want als je iets leuk vindt, ga je het vaker doen en ga je ook meer vaardigheid daarin ontwikkelen.
0: Ja, maar wat maakt het dan niet leuk?
2: Ja, in Nederland, soms zeggen mensen van, dat komt door dat scherm. Want kinderen zitten heel vaak natuurlijk achter een scherm. Hebben een mobiele telefoon of een tablet. Maar als je dan weer kijkt naar de resultaten van andere jongeren in Europa, die hebben ook allemaal een scherm. Mm-hmm. En dan gaat wel de leesvaardigheid en het leesplezier staat hoger op de ranglijst. Dus daar ligt het niet alleen aan. En laatst was een artikel in de Volkskrant over van waarom lukt het Ierland en Engeland wel om kinderen leesvaardig te maken en met leesplezier. En vooral het verhaal van Ierland sprak mij heel erg aan. Want wat daar gezegd wordt is van Ierland is echt een verhalenland.
0: Ja.
2: Een traditie van Dumpy verhalen.
0: Dumpy, hè?
2: Ja, en daar staat taal ongelooflijk hoog op de prioriteitenlijst. Van iedereen, van politici, van leerkrachten, van ouders. Die taal staat echt op prioriteit 1. En niet per se om het technisch goed te kunnen, maar om het te kunnen gebruiken in je leven voor allerlei manieren. Ook om dus verhalen te vertellen en verhalen te kunnen lezen. En ik denk die cultuur, die sterke leescultuur, hebben we niet in Nederland.
0: Ja, maar vroeger stonden we hoger op die lijst.
2: Ja.
0: En wat is er dan veranderd ten opzichte van toen? Ik bedoel, kan wel zeggen, ja. Nederland is misschien geen verhaalland.
2: Nee, maar
0: tegelijkertijd hebben we beter gestaan.
2: Ja, dat klopt. Ja. Een andere, want het is niet één oorzaak inderdaad wat die lage score geeft. Wat denk ik ook zo is dat we de laatste, dus niet precies een periode, zeg maar zeker 20 jaar, zijn we veel meer op efficiëntie gaan zitten. In alles. In het leven van Nederland. Hè, van ook de zorg. Je mag maar zoveel minuten een steunkous aandoen als wijkverpleegkundige. Dat geldt ook in het onderwijs. Mm-hmm. Efficiëntie. En dat is nou juist met lezen. Het plezier in lezen gaat daar dan weer achteruit.
0: Nu heb ik ook ergens een artikel gelezen. En daar werd gezegd van, er wordt hier gehamerd op begrijpend lezen. En daar schijnt wat een en het ander aan te schorten.
2: Ja, kijk, wat versta jij onder begrijpend lezen?
0: Nou, dat je weet wat je aan het lezen bent.
2: Ja, maar wil je dan weten wat een signaalwoord is in de tekst?
0: Ja, dit gaat gewoon allemaal spelende wijze, ging dat allemaal, die hele ontwikkeling.
2: Maar nu moeten kinderen, ik weet het niet allemaal precies, maar in ieder geval dat signaalwoord komt altijd naar voren. Kinderen leren, die krijgen een tekst voor zich. En dan moeten ze niet kijken van, goh, wat vind ik eigenlijk van die tekst? Maar ze moeten het signaalwoord gaan opzoeken. Nou, daar worden ze echt knettergek van. Want het is, en dat is natuurlijk ook niet, ik ben ook opgevoed en opgegroeid met van, ja, begrijp je de tekst? Wat vind je ervan? Vind je het een mooie tekst? Een lelijk, een droevige, een interessante tekst? Maar kinderen moeten het ontleden.
0: Ja.
2: En dus de ervaring van het verhaal staat veel minder voorop.
0: Ja, hij is wel zwaar gepensioneerd.
2: Ja.
0: Maar we hebben hier een leerkracht achter de knoppen zitten.
2: Ja.
0: Hans, wat is jouw mening hierover?
1: Nou, ik ben het met dit verhaal een heel eind eens. Dat begrijpend lezen, die signaalwoorden, allemaal hartstikke leuk, die, dat en weet ik wat allemaal. Het interesseert geen mens. Het heeft nog nooit een mens geïnteresseerd. Leerlingen die willen dat helemaal niet. Je moet inderdaad ervoor zorgen, op de een of andere manier, door het aanbod van teksten onder andere, dat leerlingen het leuk gaan vinden. Ja. Lezen is leuk, dat is mijn persoonlijke mening. Maar er zijn natuurlijk anders dan, weet ik veel, toen wij jong waren, veel meer afleidende factoren. Ik bedoel, daar is daar het internet en die verschrikkelijke telefoon. TV, nou ja, dat speelt voor jongeren al veel minder. Dus er zijn veel meer andere verleidingen. Maar het lezen blijft natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Dus zorg ervoor dat die nare technische, dat GOH, dat afgeschaft wordt. Weg met dat begrijpend lezen. Gewoon lezen omdat het leuk is.
0: Ja, we hebben te veel mensen die gewoon alles vanaf de universiteit en de beleidskamers verordenen en zonder.
1: Bespaar me de agogen, goochelologen.
2: Ja.
1: Want daar heb ik helemaal niets mee. Als leraar heb je ook met pedagogelaars helemaal niet, zo noemden wij die types.
0: Pedagogelaars. Klinkt bijna als de
1: gewoon lesgeven. Gewoon leuke verhalen vertellen over de geschiedenis, over wat dan ook. En dat vinden leerlingen leuk.
0: Goed, er zit nog iemand aan tafel die voor het andere onderwerp, die steekt gelijk zijn vinger op. Nou ja, die ruimte is er. Je mag een interruptie plegen.
3: Nou ja, je kent mij een beetje. En ik ben nogal kritisch altijd op de logica van het verdienmodel. En dat speelt hier ook een rol. Namelijk die uitgevers van de methodes. School van methodes.
0: Ja.
3: Het is een verdienmodel om voor hun om elke keer weer met iets fantastisch nieuws te komen. En dit moet iedereen doen. Dit is nog veel beter. Ja. En dat is op een gegeven moment werken dingen. Ik ben zelf industrieel ontwerper. Ik weet wat innovatie is. Als je iets nieuws verzint, dan ga je ook een hele hoop fouten maken. En als je de hele tijd met die drive hebt om altijd maar met iets nieuws te komen, dan gaat de kwaliteit onder naar beneden.
0: Dus jij zegt van de frequentie, en dat herkent Hans misschien ook, en jij ook, Ilse, de frequentie van die verandering is dermate hoog dat je dingen eigenlijk niet eigen kunt maken. En omdat je het niet eigen kunt maken, kun je ook geen plezier, echt plezier erin ontwikkelen. Is dat?
2: Maar ook denk ik, de PABO-student van nu wordt ook opgeleid om met die methodes te werken. Niet om vanuit het kind te kijken van, hey, wat heeft het kind nodig? Nee, al die kinderen moeten gepropt, geduwd worden in die methode.
0: Het moet de eenheidsworsten worden die uiteindelijk straks.
2: En dan denken we, dat dus alle kinderen kunnen gaan rekenen, dat dus alle kinderen kunnen lezen en schrijven.
0: Dan kun je zeggen van, hoor eens, die methodieken, die kunnen we zeggen van, aan de frequentie waarin ze steeds weer opnieuw vervangen worden, is veel te hoog.
2: Ga voor de verdieping.
0: Maar wat is de rol van de ouders dan?
2: Die rol van de ouders, dat is ook weer zo'n schakeltje waar je aan kan schakelen. Maar eigenlijk denk ik dat willen we van onze Dordtse kinderen lezers maken, dat we allemaal de schouders onder
0: dat
2: moeten zetten.
0: Dat we straks weer een zetel in Den Haag hebben als regent. Zou, ja.
1: Ik wil trouwens niet alleen van de Dordtse kinderen, maar ook van de Papendrechtse kinderen en alle andere kinderen in de regio goede lezers maken.
2: Voor alle kinderen.
1: En voor heel veel ouders moeten natuurlijk ook naar zichzelf kijken. Want als ik over straat loop en ik zie moeders met kleine kinderen die alleen maar op hun telefoon kijken en die kleine kinderen nog net bij de hand vasthouden en er verder niet naar omzien, dan heb ik diep, diep medelijden met die generatie die nu opgroeit.
2: Maar wel, ik wil even mijn punt afmaken.
0: Jij mag je punt afmaken. Hans heeft zijn zorg en zijn verontwaardiging uitgesproken.
2: Want ik denk dat iedereen moet doen. Dus de school moet er een grote rol in spelen door juffen en meesters voor de klas te hebben die lezen echt op een hele leuke manier kunnen aanbieden en het zelf ook leuk vinden. Ouders hebben zeker een rol. Maar ook buren, vrienden van, kennissen, vrijwilligers. Vrijwilligers van onze stichting. Die gaan ook naar
0: Voorleesstichting, hè?
2: Stichting Voorlezen. Met elkaar. En in de kinderboekenweek gaan we dan ook met allerlei betrokken Dordtenaren gaan we naar scholen en peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties. Zodat die kinderen ook in aanraking komen met mensen die ze niet kennen, maar die lezen leuk vinden. En dus dat leesvonkje over kunnen nemen. Dat is één klein dingetje, maar alles bij elkaar moet je als gemeenschap de handen eigenlijk in elkaar slaan.
0: Ja.
2: Want daar ben ik echt van overtuigd.
0: En daarom charter je ook inderdaad al die. Ik ben zelf ook gecharterd als voorleesmeneer.
2: Ja.
0: Straks op een school in Dordrecht. Maar zo heb je een hele groep mensen die daarvoor actief zijn.
2: Ja, en ik denk hoe beter je dat faciliteert. Dus ergens is een vraag om een voorlezer. En je kan daar iemand naartoe sturen. Dan zou dat een heel mooi iets zijn. Want ik geloof er ook gewoon in dat niet alle ouders, niet alle juffen kunnen voorlezen of goed kunnen voorlezen.
0: Nee, je moet met een bepaalde passie. Hè? Je mag maar even beoordelen hoe ik het doe. Hè, het boek heet De Wiebelenbillenboekie. En dat begint als mama even weg moet voor haar werk of zo. En dan sla ik bladje om, zie je een paar olifanten rondlopen. Dan zorgt papa voor ons, zoals alleen papa dat kan.
2: Ja.
0: En zo gaat er verder het hele boek door.
2: Ja.
0: Kijk, David wordt gelijk enthousiast en die wil het boek ook hebben. Nou, dan heb
2: Kijk, wat belangrijk is bij goed voorlezen is natuurlijk dat je het ene boek aantrekkelijk vindt. Want ik heb jou drie boeken gegeven.
0: Vier zelfs.
2: Om uit te kiezen. Je hebt dit boek gekozen zonder het precies helemaal goed gelezen te hebben. Dat heeft te maken met illustraties, met de naam, met wat je ziet op de platen. En dan is het van belang dat je het eerst gaat lezen.
0: Mm.
2: Dus nu doe je het droog voor ons. Maar ik denk als je straks in de kinderboekweek voor die kinderen zit, dan heb je het al een paar keer voor jezelf gelezen. Heb je dingetjes bedacht en wordt het nog leuker.
0: Ja, en het is net als met koken. Je gaat er eigenlijk een ingrediënt aan toevoegen.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: En
2: jouw basisrecept. En jouw ingrediënt.
0: Ja, dat wordt jouw verhaal. Ja. Nou goed, daar gaan we in ieder geval op 7 oktober, hè, dacht ik.
2: Ja, jij gaat 7 oktober. De kinderboekenweek is van 30 september tot en met 11 oktober. En we hebben nu ook een website de lucht ingebracht waarin alle activiteiten van de kinderboekenweek staan. Want voorheen was er toch wel gevraagd van ouders, van leerkrachten, wat is er nou eigenlijk allemaal? Dan kon je alleen maar je eigen aanbod vertellen. Maar nu hebben we, en dat is dan de Bibliotheek aan Zet, Stichting Voorlezen, De Giraf, Kunstmin, hebben een website gemaakt.
0: Ja,
2: Dordrechtleestvoor.nl.
0: Dordrecht, goed. De kinderboekenweek, als kind zijn er smulde ik er al van. Ik denk dat kinderen dat nog steeds doen, of niet?
2: Zeker.
0: Ja,
2: zeker.
0: Bij ons was het dan Annie M. G. Schmid en alle boeken die er verder uitkwamen. En nadat die ouder werd, werden het ook spannende boeken. Ja. Hoe is het met jouw kinderboekenweek activiteiten, David Klein?
3: Daar heb ik nog niks voor verzonnen. Ik wist niet eens dat dat was. Dus fijn dat ik hier in de uitzending zit. En ik moet zeggen, het kriebelt wel hoor, om te gaan voorlezen.
0: Ja.
3: Ik heb heel lang kindertheater gedaan.
2: Wat leuk.
3: Dus daar heb ik altijd heel veel plezier van gehad. En ik dacht ineens, dat kriebelt wel weer.
0: Ja, nou, best leuk. Nou,
2: we hebben nog open plekken.
3: Nou,
2: om wat te doen. Bijvoorbeeld de Horizon zoek ik nog een aantal voorlezers voor. Een BSO-groep heb ik nog niemand voor gevonden.
3: Wij gaan contactgegevens
0: leveren. Kijk, het is toch een soort waterplaats. Hè? Ja. Dan ontmoeten mensen elkaar en dan komen er nieuwe ideeën. Maar in ieder geval mooi. In ieder geval de zorg over de leesvaardigheid van kinderen. Dat is een algemeen gedeelde zorg.
2: Ja.
0: Kritiek, die ik in ieder geval ook van David hoort, van al die methodieken die steeds maar inderdaad wil veranderen. Dat kan ook van invloed zijn op de wijze waarop het een kind er iets eigen kan maken. Jij vindt gewoon dat er ook meer mensen het verhaal moeten kunnen enthousiasmeren, waardoor het ook leuk wordt om te gaan lezen. Dordrecht staat op het ogenblik weer een teken van de blauwbilgorgel. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Een internationaal boek zelfs. Ja. In Engeland hebben ze daar...
3: Weet je dat ik ooit de Euvel heb gespeeld in een musical? Een musical al gespeeld hier in de Kunstmin.
0: Ja, kijk.
3: Ja, waar evenveel mensen op het podium als in de zaal. Ja,
0: was dat de grote zaal?
3: Honderden. Ja. Nee, dat is dus niet waar. Dat is 700 mensen in de zaal, 300 mensen op het podium.
0: Zo?
3: Ja. Ja, want we hadden al die dieren, hadden we één voor één, hadden we die uitgelicht. En dan hadden we een rode draad die door de hele musical heen ging.
0: Ja.
3: En dat was dus de Euvel die dan op zoek was naar zijn stem.
0: Geweldig.
3: Ja.
0: Het leeft weer een beetje, een constantbeeld. Hè? Het Buddengenootschap en dan nog eens een comité hier in Dordrecht, waaronder Kees Ties natuurlijk en Hans Bellevoets een belangrijke rol inspelen. Maar voor de mensen, voor de kinderen, er bestaat ook een heel mooi kinderboek.
2: Ja.
0: Van de Blauwbeergooier, van Katinka van Haren.
2: Ja, die heeft heel mooie... De fantasiefiguren, zeg maar, verbeeld.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus, ja.
2: Nee, zeker. En de blauwbeelgorgel is ook eigenlijk uitgeroepen. Ik weet eventjes niet
0: het
2: meer.
0: Gedicht. En voor het, het gedicht voor de kinderboekenweek.
2: Het gedicht voor de kinderboekenweek.
0: Ja, daarom kom ik op terug.
2: Precies. Ja. En dus ik dacht ook, ik had het wel in mijn hoofd, maar dat was een beetje eruit geglipt. Dus dank dat je me weer erin hebt gestopt. Want dit is bijvoorbeeld heel erg leuk, ook voor de middenbouw of de bovenbouw leerlingen om dat te doen. En ook dan om daarna die kinderen aan het werk te zetten.
0: Nou.
2: Ga het tekenen zoals jij denkt dat het moet.
0: Ja. Ja. Nou, de blauwbeelgorgel is als revival bezig. Ja. Ja.
3: Dat boek van Katinka van Haren, dat was een van de inspiratiebronnen ook inderdaad om die musical te doen. Ja. Dus we lieten de kinderen van de school lieten we zich laten inspireren door die tekeningen.
0: Ja. Ja.
3: Die hebben dat vervolgens op het podium ook verbeeld. Ja. En dan waren de liedjes van. Hoe heet die zanggroep ook weer? Maar die had een hele cd gemaakt op basis van de gedichten
0: van
3: Kees Budding.
2: Ja, en dat doen verhalen ook. Hè? En boeken die kunnen weer helemaal weer verder naar andere disciplines ook meegebracht worden.
3: Ja. Ja, want je zei net over Ierland, van dat is een land van verhalen. Maar het is natuurlijk ook een land van zangers.
2: Ja, ja. Zeker.
3: Dus volgens mij de recordhouder op het gebied van het Eurosong Festival.
0: Ja. Ik geloof het wel. Eén zanger geloof ik. 3, 4, 5 keer, maar verder niet echt doorgebroken is.
2: Nee. Nee, maar zo, en dat soort dingen bedoel ik ook met samen de schouders eronder zetten. Want je kan met, kijk, ik ben heel goed in voorlezen en dat faciliteren. Maar ik vind het ook leuk om uitstapjes te maken. Na bijvoorbeeld het theater. En zo hebben we voor de zomerschool, de afgelopen zomerschool, hebben we het boek van Marit Turnquist, Schildpad en ik.
0: Die volgende week in Dordrecht is,
2: Die volgende week in Dordrecht is, in het Onderwijsmuseum. Maar daar hebben wij een voorstelling van gemaakt voor de zomerschoolkinderen. En die gaat 21 oktober in het Onderwijsmuseum nog een keer opgevoerd.
0: Heel erg leuk. Turnquist, Nederlands, Zweeds-Nederlandse illustratrice. Die ook de tekeningen van Pippi Langkous heeft gemaakt. Ja. Van onze bekende Zweedse schrijfster.
2: Astrid Lindgren.
0: Juist.
2: Dat was haar eerste opdrachtgever.
0: Ja.
2: Ja.
0: We gaan even naar het volgende onderwerp. Blijf rustig zitten, Ilse. We gaan eerst naar muziek luisteren. Hans heeft uitgezocht. Wat wordt het? Gilbert O'Sullivan? Of All Kind of Everything?
1: Nee. Je kunt er nog veel meer op noemen. Maar ik ga je vertellen wat dat wordt. Het zijn The Corgis. Het heet Everybody's Got to Learn Something.

0: Ja, van lezen en voorlezen en de kinderboekenweek en de blauwbilgorgel gaan we over naar David Klein, die net ook al heeft kunnen horen. David, nog even terugkomen op die kinderboeken. Wat voor boek zou je vanuit Pax Vrede de kinderen willen voorlezen?
1: Oh jee, ik heb geen idee. Heb jij een tip voor mij,
0: Ilse? Annie M. G. Schmid, ik ben lekker stout.
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ilse, ja, wat zou jij adviseren?
2: Ik ben heel erg fan rond dit onderwerp, zeg maar, van Mark Hayema. Hij heeft twee prachtige prentenboeken geschreven. Johannes de Pakiet en Gerda de Goudvink. Dat is voor kinderen vanaf 6 jaar ongeveer. Maar is ook heel goed voor te lezen aan volwassenen. Het gaat eigenlijk over vogels die in een volière wonen. Maar dan het heel moeilijk vinden als er andersoortige vogels inkomen.
0: Mm-hmm. En er is geen klein opvangvoliairetje ernaast?
2: Nee. Maar Johannes de Pakiet is eerst de enige vogel van de man die die volière gaat bouwen. En dan komen er allemaal anderen in. Een ara, een goudving, nou ja, van alles komt er binnen.
1: En gaat het dan vooral om vrede of gaat het vooral om oorlog?
2: Nou,
1: daar ben ik benieuwd
2: naar. Het gaat erom van hoe leef je samen met elkaar.
0: Hou
2: je vrede in de tent? Nou, en het tweede boek, Gerda de Goudvink, is dan is er iets heel verschrikkelijks gebeurd. De meneer van de vogels is gestorven. En er komt geen water meer en geen voedsel meer in die kooi. Of in die volière. En dan gaan die grootste vogels, die zeggen, ja, wij zijn groot, dus wij gaan dit regelen. En die kleine vogels die niet kunnen vliegen, die denken, oh ja, dan moeten we maar naar luisteren. En Gerda de Goudvink, die denkt, ja, er gebeurt helemaal niks met al die grote vogels die maar alleen maar op een hoge ding zitten. Ik ga iets zeggen. Nou, en uiteindelijk lost dat zich ook op. Maar dat gaat ook over communiceren met elkaar. En hoe verdeel je macht. En hoe. Dus dat vind ik twee hele mooie prentenboeken om van jong tot oud.
1: Ik hoor dat je volgend jaar mee gaat doen met de Pax Vredesweek, als ik je zo hoor.
2: We gaan zeker afspreken.
1: Waar ik even aan moet denken, nu we het toch over verhalen hebben, want hier hadden we het ook over verhalen. Ja. Dat erg veel van onze verhalen in feite gaan over oorlog. Eigenlijk in zekere zin, ja, heldhaftigheid tijdens oorlog, dat iets groots wordt gemaakt. Van, oh, fantastisch, de standbeelden die we hebben, dat zijn vaak van mensen die dan in de oorlog veel hebben gedaan. En weinig over mensen die, waar je gewoon geen last van hebt, omdat die gewoon heel vreedzaam zijn. Ja. Mm-hmm. Dus daar is misschien werk te doen.
0: Ja, nou, ja,
1: weet je, de allersuccesvolste film alle tijden, dat zijn die van de Avengers. En die heet notabene Infinity War.
0: Dat was toch Mario Puzo's boek, The Godfather?
1: Nee, dat is de beste film. Of er wordt als een van de beste films gezien, inderdaad. The Shawshank Redemption is helemaal nummer 1. Maar die film die je nu noemt, The Godfather, die is nummer 2. Ja, ik weet veel van films hoor. Maar ik heb het nu over gewoon de omzet.
2: Ja.
1: En dit is een zo'n Marvel film. Ja. Disney.
0: Spectaculair.
1: Honderden miljarden worden ermee verdiend.
0: Ja, het gaat altijd om geld verdienen.
1: Yes, de logica van het verdienmodel, waar we het net over hadden.
0: Precies.
2: Ja.
1: Die ons corrumpeert. En waar we iets anders
0: goed,
1: om moeten
0: doen. Maar straks ga je naar de Kunstkerk toe. Uh-huh. En deze week is dus de Pax Vredesweek 2026. En jij zit in de organisatie.
1: Ja, ik ben 2 jaar geleden zijn we met een groepje. Ja, in eerste instantie kerken zijn we bij elkaar gekomen. Omdat we dachten van ja, er is zoveel aan de hand in de wereld. We moeten eigenlijk die Pax Vredesweek weer nieuw leven inbrengen. Inblazen. En dat zijn we begonnen en we zijn niet meer gestopt. Dit is de derde keer dat we zo'n vredesweek hebben. En straks inderdaad vanaf 12 uur vertrekken we vanaf de Kunstkerk. En dan hebben we een vredeswandeling. En voor het eerst gaan we die ook echt door de binnenstand. Want we willen toch inmiddels, ja, het gaat niet meer over ons kleine clubje onderling. Nee, we willen gezien worden. Mm-hmm. We willen dat mensen erover nadenken van, hey, we kunnen wat doen. Mm-hmm. Want als we allemaal niks doen, dan gaat het mis.
0: Ja, het is natuurlijk een heftige tijd in de wereld waar we op dit moment in leven. Ik bedoel, één persoon zeker, die zit dagelijks, kun je die in de media waarnemen. En
1: Bedoel je Trump of Netanyahu? Want
0: die ontlopen elkaar niet veel. Nee.
1: Of Poetin toch?
0: Nou, maar het feit natuurlijk dat die meneer uit de Verenigde Staten toch echt...
1: En ik kan me voorstellen hoor dat je als gewone burger denkt van... ja, maar dat is zo ver weg. Wat voor invloed heb ik daarop? Maar toch, alles, de hele maatschappij die we hebben... die komt voort uit bepaalde ideeën. We hadden het net over die logica van het verdienmodel. Die volgen wij in Nederland ook tot in extreme. Dat we denken van, hey, kunnen we ergens geld mee verdienen? Dan doen we dat. Of het nou goed is voor de rest van de maatschappij of niet. En als we ergens geen geld mee kunnen verdienen, dan doen we het niet. Ondanks dat het. Ja. Of we doen het niet, we houden het niet vol, of we doen het niet met genoeg inzet.
2: Ja, en we zien daar de waarde niet van in. Het is alleen, zeg maar, de geldelijke waarde wordt heel erg gezien, maar niet de andere waarde, de menselijke waarde.
1: We meten per ongeluk.
2: Ja.
1: Stom, hoe stom kan het zijn? We meten in de geldelijke waarde. Nou, wanneer wordt iets geld waard? Als het zeldzaam is.
2: Ja.
1: Dus neem nou bijvoorbeeld, dat is heel toepasselijk hier in Dordrecht. Neem nou water.
2: Ja.
1: Zolang er genoeg oppervlaktewater is, zoet water is, waar geen PFAS in zit, dan is water vrijwel gratis. Want dan kost het niet veel moeite om te zorgen dat je drinkbaar water hebt. Zodra het zeldzaam wordt, dan ga je er geld mee verdienen. En ons systeem dat meet of onze maatschappij goed gaat, aan de hand hoeveelheid geld er je mee kan verdienen.
0: Goed. Geld en oorlog heeft natuurlijk ook met elkaar te maken.
1: Zeker.
0: En jullie pretenderen de aandacht voor de vrede te vragen. Mm-hmm. Koester inderdaad dat vrede toch wel een heel groot goed is. En dat we onvoldoende beseffen, ook al is het ver weg, dat er weinig vrede in de wereld is op dit moment. Daar willen jullie de aandacht voor vragen. Hoe ga je dat doen?
1: Nou, we hebben een heel programma. Vandaag gaan we dus vanaf 12 uur gaan we een wandeling maken. Dwars door de binnenstad. En die eindigt dan in de kloostertuin. Daar hebben we nog even een picknick. Het doel is verbinding, vooral. Sowieso van de Pax Ambassade van Vrede. En dan het ontwikkelen van ideeën, het verspreiden van ideeën, dat volgt dan daaruit voort.
0: Ja.
1: Dat komt dan daaruit voort.
0: Maar nu ga je wandelen straks, hè? Een mars, hè? Hoe heet het eigenlijk? Of heet het een wandeling? Wat is het?
1: Ja, maakt mij niet uit hoe je het noemt.
0: Ik weet niet hoe jullie door de stad marcheren. Of dat je gewoon lekker slenteren en hoe je aandacht gaat vragen.
1: Nou, we doen ongeveer bijna 2 uur over 2 kilometer. Dus dat is niet bepaald rennen. En we stoppen op verschillende plekken. We stoppen even in het... ik vergeet altijd of het nou de Maarten Arendshof is of de Arend Maartenshof. Daar haak ik altijd van in de war. Dus daar gaan we even staan. Omdat dat, dat toch ook wel... Het is een hele vreedzame plek. Maar tegelijkertijd als je bedenkt waarom die plek is ontstaan... Ja, toch ook weer veel met geweld te maken.
0: Goed.
1: Daarna gaan we bij de Mevlana Moskee. Omdat vaak wordt gezegd van de oorlog komt voort uit mensen die... qua religie iets heel erg proberen op te dringen. Nou, daar zijn wij het absoluut niet mee eens. Het wordt vaak als excuus gebruikt.
0: Goed, maar dat weten we al sinds de tijd van de kruisvaarders, toch?
1: Ja, maar we vergeten het ook steeds weer. Er zijn een paar politieke partijen nu die heel erg groot zijn... en die zeggen van alles ligt aan de islam.
0: Zeg je daarmee ook van, toch is het een klein beetje politiek getint deze mars?
1: Nou, dat is een hele goeie, want vanochtend zat ik nog even mijn tekst aan te scherpen. En toen dacht ik de hele tijd van, ik wil het niet politiek maken. Ik wil het niet politiek maken. Ik wil het niet politiek maken. Maar je ontkomt er niet aan. Je ontkomt er bijna niet aan. Het is, alles is politiek.
0: Ja.
1: Ja, helaas wel. Kijk, de keuze om te zeggen van, we meten of het goed gaat met ons land aan de hand van hoeveel geld we verdienen, dat is op zich al een politieke keuze.
0: Mm-hmm.
1: En het gevolg daarvan is dat de oorlogsindustrie gigantisch is. Kijk, je kan zeggen van die oorlog die Amerika is begonnen tegen Iran, die lijken ze maar niet te winnen. Maar ik weet zeker dat de vriendjes van Trump hier heel veel plezier van hebben.
0: Ja.
1: Ook al wint Amerika als land die oorlog niet.
0: Maar goed, de waanzin van de oorlog zeg ik altijd, hè?
1: Ik weet niet of jij dat altijd zegt.
0: Nee, daar ben ik heel duidelijk in.
1: Ja,
0: het is totaal waanzin, want uiteindelijk...
1: Maar dat is dus de logica van het verdienmodel. Vanuit het verdienmodel geredeneerd is het geen waanzin. En dat is akelig, dus daar moeten we mee stoppen.
0: Goed.
1: We moeten stoppen met te zeggen van, de economie groeit, dus het gaat goed.
0: En daarmee ga je dus ook proberen de vrede meer te promoten en laten zien hoe belangrijk het is. Ik zie hier zo diverse thema's. Interreligieuze gebedsdiensten. De kerken doen mee. Ik kijk even zo naar de kerk en dan denk ik mis één belangrijke kerk. De grote kerk van Dordrecht. Die doet niet mee.
1: Ja, het fijne weet ik daar niet van, want ik heb het contact niet met ze gehad. Maar ze zijn zeker gevraagd. En ik denk dat het gewoon een capaciteitsprobleem is geweest, dat ze niet mee wilden doen. Maar
0: zoveel mensen kunnen niet in de kerk?
1: Ik heb geen idee, gewoon geen organisatoren. We zijn ook maar een heel klein clubje. We zijn met 6-7 mensen. En dat is een flink programma wat je voor je ziet.
0: Ja.
1: Maar we zijn wel met een hele hoop verschillende organisaties. Dus een aantal kerken inderdaad. Maar ook het Humanistisch Verbond heeft zich aangesloten sinds een aantal maanden. Er is ook een islamitische stichting die met ons meedoet. Dus je kent Pax misschien oorspronkelijk van Pax Christi. Ja. En dat het christelijk is. Daar proberen we absoluut voorbij te komen.
0: Mm-hmm. Het is breder.
1: Ja, dat is. We zijn allemaal voor vrede. En joh.
0: Goed.
1: Er is zoveel te doen.
0: In ieder geval, de aftrap is straks om 12 uur bij de Kunstkerk.
1: Ja, maar zal ik nog wat van die andere dingen
0: houd vertellen? Kort, want ik moet zo meteen doorschieten. Heel kort en beknopt.
1: Nou, Humanistisch Verbond Drechtsteden die heeft in Gorkum op zondagmiddag of zondagochtend een activiteit. Dan komt een vluchteling zijn verhaal vertellen, een Syrische vluchteling. Op maandagavond, dat is altijd zeer succesvol, dan hebben we zogenaamde dialoogtafels met vredesmaaltijd. Dat vind ik heel mooi, dat vindt plaats in de Wilhelminakerk. Maar dat wordt dus georganiseerd door die Islamitische Stichting Open Haard. Nou, op dinsdagavond ook weer heel mooi. Een interreligieuze gebedsdienst. Ook weer vanuit allerlei verschillende geloofsgemeenschappen. Dan woensdagmiddag is mijn thema. Dat is diep democratische vrede. Het is heel bijzonder dat er heel veel aandacht wordt besteed aan de kracht van democratie om vrede te bewaren. Maar dat wordt nauwelijks onderzocht en het wordt al helemaal niet verspreid.
0: Maar dan moeten ze woensdag... En waar hou je dat?
1: Dat is in de Remonstrantse Kerk.
0: Okay.
1: En we doen nog veel meer.
0: Ja, ongetwijfeld. Maar we moeten nu echt naar een afronding komen. 12 uur is in ieder geval de Vredesmars. Start bij de Kunstkerk. Mensen die dit gehoord hebben denken van nou... ik ga Studio de Wit niet verder uitluisteren, maar ik zorg om 12 bij de Kunstkerk. Nou, ga daarheen. Vrede, groot goed, moeten we koesteren. En vrede, daar mag best wel wat energie in gestopt worden. Elke druppel is een druppel, hè?
1: Zeker, ja.
0: Goed. Dank David Klein, succes in ieder geval deze week. Dank Ilse Donkelaar voor het verhaal. Spontaan kwamen jullie tot een dialoog hier.
2: Ja, mooi,
0: ja, dat was op zich wel interessant. Ja. Hans zijn inbreng ook nog onverwachts vanuit zijn onderwijsachtergrond. En Hans heeft weer wat klaarstaan.

0: Ja, vele lazen zullen de eerste zijn. Dat is altijd de hoop die men heeft wanneer het niet goed gaat. En dat is denk ik ook wel van toepassing op FC Dordrecht. Goedemorgen, Corrado Franke. Het gaat niet goed.
1: Nee, dat is mocht je op een of andere manier je teletextpagina omgekeerd hebben, om welke reden dan ook, dan zie je dat FC Dordrecht bovenaan staat. Maar ja, dan lees je FC Dordrecht ook op zijn kop. Dus wat ze daar laatste, na een vrij troosteloze avond op bezoek bij Topos vrijdagavond, waar een 3-0 nederlaag werd geleden. FC Dordrecht flirtte de afgelopen weken al een beetje met de ondergrens. Maar die is dus nu op meerdere manieren ook wel echt bereikt. Want je hoopt op bezoek bij de hekkensluiter wat te kunnen laten zien. Om gelijk met een driepunter ook die plekken wel weer eventjes achter je te laten. En na een tel of 195, als ik het goed zeg, lag de eerste er al in. En beter werd het niet bij FC Dordrecht, dat bijna de hele tweede helft met een man meer speelde naar een rode kaart voor een top-os-verdediger. Scoren is iets dat echt te veel gevraagd was en werd voor een inspiratieloos, droevig en spitsloos FC Dordrecht.
0: Ja. Slaagt de trainer niet in om ze te inspireren?
1: Ja, je hebt een beetje pech, hè, met het feit dat de aanvoerder op de ene laatste dag van de transfer deadline is vertrokken richting naar Telstar. Dus dat is de pech die ook nog wel heeft. Maar verder is het qua kwaliteit. Is het ook allemaal niet zo? Dat is wel jammer. Gewoon net te mager, net te jong. En daardoor gaan ook de, wat toch wel de betere voetballers van de selectie zouden moeten zijn, die gaan dan ook een beetje mee in het mindere niveau van het hele team. En dan is het toch een hoopje armoede wat je te zien krijgt.
0: Ja, en niet echt bevorderlijk, denk ik, voor het zelfvertrouwen van de spelers.
1: Nee, totaal niet. Nee, dat is eeuwig zonde, denk ik. Want bij sommige jongens zit het er echt wel in. Maar het lijkt nu ook gewoon een mentaal dingetje te zijn. Dat het echt enorm zoeken is naar punten, naar een overwinning om weer een beetje vertrouwen te krijgen. Maar dan wordt er een kans gemist. En dan zie je ook echt gewoon aan hoe een speler er dan bij staat. Hurkend op de grond. Beide handen slaand tegen het kunstgras van Topos.
0: Kortom.
1: Ja, dat het gewoon een mentaal ding geworden is.
0: Ja. Een beetje een soort drama queens scènes.
1: Zoiets, daar lijkt het wel een beetje op. En de vooruitzichten zijn wat dat betreft ook niet al te positief. Want komende vrijdag komt Almere City op bezoek, de huidige nummer 2. En vrijdagavond met 1-0 te sterk voor Heracles Almelo. Nog steeds de nummer 1 van de keukenkampioendivisie. Ja, daarna de traditioneel lastige uitwedstrijd bij Den Bosch. En dan thuis tegen het ook wel aardig in vorm verkerende FC Emmen. In ieder geval er ongeveer anderhalve week rust aankomt op wedstrijdgebied voor FC Dordrecht. Maar de vooruitzichten zijn niet goed. De afgelopen wedstrijden waren niet goed. En een blik op de ranglijst, daar word je helemaal niet vrolijk van als Dordt supporter zijn.
0: Nee, ik hoor het al. En dat betekent, hoewel de Dordt supporters, die zijn toch wel een beetje wat gewend in het verleden. Hè? Ze laten de club niet zo gauw in de steek, de echte diehards.
1: Nee, de echte diehards niet. Er is natuurlijk nu wel een ook wat jongere, fanatiekere aanhang gekomen. Hè. De afgelopen seizoenen die echt wel ieder seizoen wel wat groeiden. En daar zie je nu ook wel van dat het dat het allemaal niet zo is. Dus al bij al, wordt ook dat er niet veel beter op natuurlijk. De echte trouwe supporters, die blijven komen. Alleen, verder is het toch wel heel erg resultaatafhankelijk. En dan zie je bijvoorbeeld ook in de afgelopen thuiswedstrijden dat het qua publiek toch wel een beetje tegenvalt.
0: Goed. Volgende week is een thuiswedstrijd.
1: Ja, tegen Almere City dus thuis om 9:00 pas op vrijdagavond. Almere City dat in bloedvorm verkeert. Dan kan ik er voor Dordrecht een beetje hoop uithalen. Nou ja, misschien wel dat je dan echt helemaal niks te verliezen hebt, hè, tegen de huidige nummer 2 van de ranglijst. Ja. Aan de andere kant loop je weer tegen een vroege tegentreffer aan. Ja, dan gaat dat ook niet zomaar goed komen. Dus dat is het mindere deel van het vooruitzicht.
0: Nou, laten we volgende week even afwachten. Misschien gaat het meevallen.
1: Misschien, ja. Misschien wel. Je hebt misschien een verwachting van... Oh, Almere gaat over Dordrecht heen walsen. Maar ja, als FC Dordrecht misschien wat verdedigender gaat staan... En dan op de omschakeling hoopt... Ja, dan zit er misschien wel wat in. Of de standaard situaties. Maar het ontbreekt aan heel veel dingen momenteel bij FC Dordrecht. Lengte, ervaring, vertrouwen, geloof... En toch ook een beetje kwaliteit.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat klinkt eigenlijk heel serieus. Laten we even zeggen van... ik heb er vertrouwen dat ze volgende week minimaal 1 puntje halen.
1: Nou, daar hou ik je aan en dan kijken we volgende week...
0: Volgende week komen we erop. Afgesproken. Ja, Corrado Franke, goed weekend.
1: Hetzelfde, doei.

0: Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De sluiting van de Papendrechtse brug heeft geleid tot de helft meer waterbuspassagiers. En op het spoor nam het aantal reizigers toe met 35%, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat en OV-bedrijven. Daarnaast steken nog eens dagelijks 3000 mensen de Merwede over via de gratis pontjes voor fietsers en scooterrijders. Daardoor valt de ellende op de snelwegen te overzien, zegt Rijkswaterstaat. Zeker gezien de toename van het vrachtverkeer op de A15 en de A16. Nu de Merwedebrug bij Gorkum dicht is voor zwaar verkeer. Of de doorstroming op de snelwegen zo blijft tijdens de komende wintermaanden kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Trainer Paul Nuyt heeft excuses aangeboden na de vijfde nederlaag op rij van FC Dordrecht. Uit tegen Top Os verloren de Schapenkoppen met 3-0. De ploeg van Nuyt is daardoor minstens tot morgen hekkensluiter in de keukenkampioendivisie. Er moet wat gebeuren, erkent de trainer, zo schrijft RTV Dordrecht. Waar supporters van op aan kunnen is dat ik morgen een betere versie van mezelf probeer te zijn, zodat ik de spelers beter maak, zo heeft hij laten weten. Of FC Dordrecht ook na zondag nog op plek 20 staat, hangt af van de Graafschap. Bij noodsituaties is het beter om niet voor 3, maar voor 8 dagen eten in huis te hebben, blijkt uit onderzoek van onder meer de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als er een crisis uitbreekt, zit de supermarkt al binnen 2 of 3 dagen met lege schappen. Bijvoorbeeld als bij een grote cyberaanval de magazijnen niet meer werken, of bij hevig noodweer de bevoorrading niet meer lukt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare producten in huis te halen, zoals blikken bonen en flessen bronwater. Het zeeleven in de Noordzee wordt bedreigd door talloze marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, blijkt uit onderzoek van een Deense universiteit. Het zoute zeewater zorgt voor roest, waardoor chemische stoffen weglekken uit wapenhulzen die in de wrakken liggen. Het gaat onder meer om TNT, waar mosselen slecht tegen kunnen. De onderzoekers zeggen dat lekkende munitie vooral in de directe omgeving van scheepswrakken voor vervuiling zorgt. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of de vervuiling erger wordt als de wrakken en de munitie nog verder afbreken. Het weer, veel bewolking vandaag. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden met vooral aan de kust veel wind uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De hand van de ANWB. De N217 Spijkenisse Dordrecht bij de Kiltunnel 4 kilometer file. Op de N282 Breda Tilburg is de weg in beide richtingen dicht tussen Geelse en Rijen door de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat duurt tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze

0: bekend is en in de korenwereld ook bekend is, maar ook bekend is bij de Dordtse Molen, de Kijk of de Dijk. En dan hebben we het over oud-gemeenteraadslid Theo Oosterwijk. En goedemorgen Theo, je komt net binnen weer van een of andere koorrepetitie.
1: Ja Ben, trouwens hartstikke leuk dat ik hier weer mag aanschuiven. Dat is hier altijd een genot om hier te zijn. Ja inderdaad, we hadden vanochtend van de Merwes Oratoriumvereniging een extra repetitie. Want op 7 oktober, meen ik, hebben we ons concert. En dat zijn allemaal, dat zit in de Engelse stijl. Allemaal prachtige Engelse liederen. Dus daar kijken we naar uit. Maar het is nog even aanpoten.
0: Ja, het is jouw lust in je leven hè?
1: Ja, ik zing graag. Ik ben laat begonnen, pas op mijn 50ste. Maar sindsdien heb ik het graag gedaan. Ja. En ben nog steeds bezig.
0: Ja. Mooi om dat te horen. De politiek heb je vaarwel gezegd. Lange tijd was je het gezicht in de politiek in Dordrecht.
1: Nou, dat vind ik overdreven.
0: Ja, maar laat ik het zo zeggen. Voor mij was je, zeg maar, je hoorde bij het meubilair van de politiek. Ja.
1: Nou, in die zin zeker, want in mijn actieve periode vond ik het eigenlijk buiten de vergaderingen belangrijker dan binnen de vergaderingen. Want namelijk, je moet het in het werkveld, moet je je politieke horens uitsteken om input te krijgen.
0: Ja.
1: En dat is... Dat kon gelukkig voor een belangrijk deel door mijn tijdsgelegenheid. Want nogmaals, je moet weten wat er in de stad leeft.
0: Ja.
1: En dat hoor je niet in vergaderingen. Allemaal best interessant, maar eigenlijk gebeurt het daar minder dan in de stad zelf.
0: Ja. Nu ben je, je bent een halve eeuw werkzaam geweest, hè? Actief geweest in de politiek.
1: Nou, niet al die tijd.
0: Nee, maar goed, een tijdsperiode, tijdvak van een halve eeuw bestrijd jij. Ja. Je hebt nog met die roemruchtige ridder van Rappert, heb je ook nog ooit van doen gehad in Gorinchem? Want daar kom je vandaan.
1: Ja, dat klopt. Ik werd in 1974... ging ik in Gorinchem de politiek in als lijsttrekker van het toen federatieve CDA. En in 1978 was ik inderdaad concurrent van Ridder van Rappard, want die startte daar zijn eigen nieuwe stadsbelang. En die kwam toen met de gemeenteraadsverkiezingen in één keer, in één klap met 4 zetels in de gemeenteraad.
0: Ja, en daarvoor was hij nog oud-burgemeester geweest,
1: ja,
0: hè?
1: Ja,
0: of burgemeester geweest, ja.
1: Ja, maar die was al een paar jaar voor 74, ik denk in 72, moest hij aftreden. Dus dat was een beetje een woelige tijd. Maar ik heb hem dus op afstand dus meegemaakt als burgemeester. En vanaf 78 tot 82 als collega gemeenteraadslid.
0: Ja, het was ook een burgemeester die de kunstenaars uit zijn stad joeg, hè?
1: Sommigen wel.
0: Ja, die kwamen hier asiel halen.
1: Zekere Verwer daar, geloof ik. Hè?
0: Die kwam hier asiel zoeken in Dordrecht. Kleurrijke man, maar ook geen makkelijke man. Een omstreden man was het.
1: Jazeker. Goed, dat heb je natuurlijk vaker van burgemeesters in oorlogstijd. Los even van zijn verdere karakter. Want hij was natuurlijk er eentje van de 18e, van de 19e eeuw. Maar wonderwel kon ik goed met hem opschieten. Omdat we in die zin begrepen we elkaar wel een beetje.
0: Ja. Wat verbond jullie dan?
1: Toch een zekere onafhankelijkheid, denk ik. Ja, ik was toen al van mening dat je als raadslid je eigen positie moet innemen tegen een college, ongeacht...
0: Loyaal.
1: Ja, terwijl het was nog een monistisch stelsel. Maar ik durf te stellen dat het dualisme toen steviger was dan nu.
0: Ja, er is een verschil tussen toen en nu. Kijk je naar de politiek in de jaren 70, waarschijnlijk toch bruisender was.
1: Ja.
0: dan we tegenwoordig zien. Ja, waar ligt dat aan, denk jij? Tijdsbeeld natuurlijk, maar ook...
1: Tijdsbeeld speelt zeker een rol. Politieke veld was natuurlijk veel overzichtelijker. Want, kijk maar naar allerlei fracties. En of dat nou Dordrecht is of rondom ons.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk zo, een en al versplintering. Dus van echt politiek bedrijven... kom je al gauw in een soort van drijfstand terecht... Dus het krachtig politiek beleid voeren, dat wordt steeds moeilijker.
0: Ja, het is tegenwoordig de waan van de dag, althans hoe men het vindt. Daar wordt op gereageerd. Visie?
1: Visie. Wat zei Rutte daar ook altijd weer van? Je hebt visie, en dat kan je, maar dat staat heel voorzichtig omschreven. Politieke durf. Zeer matigjes.
0: Ja. Nu heb jij in Dordrecht. Hoe lang heb je in Gorinchem gezeten? In de raad?
1: Ik ben twee keer lijsttrekker geweest, maar ik ben. Toen ook die twee keer geen fractievoorzitter geworden. Want toen was het eigenlijk een soort wetmatigheid. Degene met financiën, die zou de fractievoorzitter worden. Ik was geen financieel genie. Mijn belangstelling lag elders. En mijn collega, die was echt financieel onderlegd. Dus die werd dus fractievoorzitter. En daar heb ik nooit een probleem mee gehad. Want ook de tweede keer werd ik weer vrolijk lijsttrekker. Maar dat is de reden. Maar dat was ook dan ook een beetje de reden dat ik me toch wat vrijer voelde in mijn doen en laten. En die vrijheid, die kon ik me toen permitteren. Dat zou nu volstrekt ondenkbaar zijn.
0: Ja, maar wat denk je dan aan die vrijheid? Dat je een soort autonome standpunten kon innemen?
1: Ja, je kon veel naar voren brengen. Waarbij eigenlijk het minder aan de orde was. En dat ging dan vaak over initiatieven die niet in een programma waren vastgelegd. Dus er waren nog wat blinde vlekjes waarbij je dus initiatieven kon tonen. Met ideeën voor de stad.
0: Ja. Als je nu zo terugkijkt. Hè, je hebt de politiek in zijn ontwikkeling in de jaren meegemaakt. Ik kan me zelfs nog herinneren dat toen je 50 jaar lid was van 50 jaar, dat je zelfs van de huidige fractievoorzitter van de CDA nog een felicitatie kreeg.
1: Ja, dat was mijn vrouw.
0: Je vrouw?
1: Ja. Nee. Ja, want ik kreeg die eer niet. Want ik was niet onafgebroken 50 jaar lid.
0: Ja. Je hebt gespijbeld.
1: Ik heb een paar keer gespijbeld. Ja, dat klopt, in de 90 jaren. Toen had ik wat problemen met de plaatselijke bestuur.
0: Ja.
1: En heb toen een paar keer het CDA even opzij gezet. Maar ik ben daarna weer lid geworden, hoor.
0: Ja. Het ging bijna als Eindje David.
1: Nou ja, goed, dat. Toen was het nog geen tijd voor Heintje Davids.
0: Nee. Ja. We gaan even afbreken met muziek, Theo. Ja. Dan pakken we de draad weer op. Hans, jij bent de man van de muziek. Wat heb jij voor plechters?
2: Nou ja, of plechters weet ik niet. Het is wel heel mooi. Althans, dat vind ik. We gaan luisteren naar Fields of Gold. En dit is van Eva Cassidy.

0: Ja, het Fields of Gold van Eva Cassidy. Het is een oorspronkelijk nummer van The Sting. Of van Sting, moet ik zeggen.
1: Volgens mij is het andersom.
0: Het nummer is van Sting.
1: Nou goed, deze discussie voeren we nog, maar
0: nee,
1: niet nu.
0: Nee, het nummer is van Sting. Het is gecoverd door haar, maar het is van haar, haar versie vind ik mooier dan die van Sting zelf.
1: Daar zijn we het in ieder geval over eens.
0: Goed, nou Hans, ga maar verder. In gesprek met Theo Oostenrijk. En dus ik ben eigenlijk in gesprek met een man, zeg maar een halve eeuw gemeentepolitiek. Eerst in Gorinchem, later in Dordrecht. En ja, die heeft wel het een en het ander zien veranderen in de gemeentepolitiek. Hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze dit. Je bent begonnen in een roerige periode, jaren 70 in Gorinchem. Daar hebben we net over gehad. Daar gebeurde ook van alles. Daar werden kunstenaars werden verbannen, et cetera. Asiel gevonden in Dordrecht. Nooit een probleem geweest in Dordrecht?
2: Ja, je zei kunstenaars werden verbannen. Dat was natuurlijk nog in de periode van Rappard.
0: Ja.
2: Maar Gorinchem heeft al die jaren veel aan kunst gedaan. Ik noem maar even het Symposium 75. Nou, dat heeft nog eigenlijk nog steeds de naweeën van de meer dan landelijke bekendheid van toen.
0: Ja.
2: De vele beelden die je daar nog steeds ziet van toen. Hele Ad-Dekkers. Er zijn hele bekende kunstenaars waar je nog steeds in Gorinchem de producten van ziet.
0: Ja.
2: Ja, wat dat betreft kon ik me wel vinden in de advertentie van in de Volkskrant, pagina groot, van jongens, waar is de aandacht voor kunst gebleven? En wat dat betreft, ja, heeft dat hier in Dordrecht weinig aandacht.
0: Ja. Nou, we krijgen misschien een standbeeld, hè, van een blauwbeeld gehoord. Gewoon een Oost-Kees-budding.
2: Ja, maar als ik nou ook in landelijke programma's, waarin dus kunst, vooral Avro Trost, doet er veel aan om kunst in beeld te krijgen. Ik heb het eigenlijk wel een beetje gehad met die traditionele beeldjes. Joh, die Willem van Oranje kwestie. Maar moderne kunst, ja, daarvoor moet je naar Papendrecht en naar Zwijndrecht.
0: Ja. Ja, dan hebben we het over de Noordoevers. En Papendrecht heeft natuurlijk ook zijn beelden.
2: Ja, dat zit allemaal, allemaal bij de Drechtoevers. Ja. De club, daar zijn we al jarenlang ook donateur van.
0: Ja, maar we hebben hier toch een aantal bekende beeldende kunstenaars gehad.
2: Ja, maar waar zie je nog hedendaagse kunst in Dordrecht? De laatste 10 jaar?
0: Ja, zijn we een beetje ingekakt hier?
2: Ja, maar het begint bij politieke belangstelling. Daar had als laatste, vind ik, Piet Fleking nog nadrukkelijk aandacht voor.
0: Ja.
2: Je kan alles van hem zeggen, maar hij had wat met kunst.
0: Jazeker. Het had ons bijna een gat opgeleverd in de brug.
2: Ja. Nou goed, daar praten we even niet om, want het is de vraag of dat kunst is. Maar het moet bij de top van een gemeentebestuur moet kunst in het lijf zitten.
0: Ja, kunst en cultuur.
2: Kunst en cultuur.
0: Ja.
2: En als dat niet het geval is, ja, dan wordt het stroperig.
0: Ja, dan drijven nog steeds op krachten zoals Ton Delemar, al die mensen uit die al heel lang geschiedenis hebben in de stad.
2: Ja.
0: Die nog steeds een warm hart aan de kunst toedragen. Maar bestuurlijk gezien weer tegenvallen.
2: Ja, dat klopt. Je ziet ook het langzame traject van Hanneke.
0: Ja.
2: Dat is ook zo'n fenomeen. Het bestuurlijk doorpakken, dat zie ik onvoldoende.
0: Ja, kenmerkend een beetje. Want andere onderdelen mis je ook wel wat doorpakken.
2: Nou ja, we hebben het natuurlijk gezien in de hele ruimtelijke ontwikkeling. En ik snap best dat het lastig is om projecten te ontwikkelen. We hebben het wel eens in een vorige periode gehad over, we zouden eigenlijk een stadsbouwmeester moeten hebben. Nou, die is er natuurlijk nooit gekomen.
0: Nee.
2: Om als aanjager te fungeren op de hele ruimtelijke ontwikkeling. Nou ja, dus dan zie je ook het aanjagen zie je niet gebeuren.
0: Ja, maar gewoon in alle eerlijkheid, Theo. Ik bedoel, we doen een hele hoop dingen. Dordrecht Marketing, even, in ieder geval in Dordrecht begint het. Marketing ja, slogan.
2: Maar dat zit natuurlijk heel erg, wel tenminste naar mijn smaak, geënt op het leuke dingen doen. Ik zou maar zeggen, VVD-beleid, feesten en partijen.
0: VVD, Dordtse VVD-beleid, feesten en partijen.
2: Ja, ja, zoiets.
0: Ja. Wie deed de kunst dan? Peter Verdort?
2: Nou ja, ik zeg, toen zat het qua belangstelling nog wel bij Piet Sleking.
0: Ja.
2: Maar daarna is het, is het toch in belangrijke mate, ja, een wethouder had het in zijn portefeuille.
0: Ja, ja, als bijproduct.
2: Nou ja, bij gelegenheden was hij dan aanwezig. Maar kwestie van nek uitsteken.
0: Nee.
2: Nee.
0: Eigenlijk zeg je, ik vat samen, dan doe ik het niet goed, dan mag je dat ook zeggen. Eigenlijk, dus kunst heeft een bijrol. Het is een soort appendix.
2: Ja.
0: Dat wormvormig aanhangsel dat af en toe ook inderdaad even de aandacht ook moet hebben. Veel aandacht voor pret en gezelligheid in de stad. Ja.
2: En ik zeg niet dat er iets mis mee is, maar het is niet het. Het is niet het hele verhaal waar laten we zeggen, wat voor Dordtenaren belangrijk is.
0: Nee, we hebben het Dordrechtse Museum natuurlijk, waar altijd wel een mooie tentoonstelling zijn. En dan zie je altijd het. Dan zie je de politiek ook wel verschijnen. Hè? Hoe mooi het is, een tentoonstelling. Hapje, drankje. Ja. Mooie rondleiding, vaak hele mooie tentoonstellingen. Geen kritiek daarop. Maar verder zie je ze eigenlijk niet. We hadden natuurlijk wel ook een oud raadslid, Kitty Kruger, die altijd wel voor de cultuur ging.
2: Ja, zonder meer. En dat is natuurlijk. Ik denk dat die zo'n beetje de belangrijkste exponent was om in ieder geval aandacht te vragen voor allerlei cultuuruitingen. En dat is weg.
0: Ja, ja. Deze raad heeft zich nog niet geprofileerd. Zeg maar van, nou, die staat daarvoor en die staat daarvoor.
2: Ik heb het er niet kunnen ontdekken.
0: Nee. Ook niet binnen je eigen oude partij, oude fractie? Het CDA?
2: Die is er wel.
0: Ja, het is fractie, er is dat, weet ik. Ze zijn gekozen. Ja,
2: nee, maar kijk, dan komen we natuurlijk op een ander aspect terecht. Van het zijn van raadslid. Veel raadsleden hebben een behoorlijke baan.
0: Mm-hmm.
2: En dan nog meer activiteiten uitoefenen dan het vergadercircuit. Dat is maar weinigen gegeven.
0: Je bent stadsvertegenwoordiger.
2: Ja.
0: Je bent niet alleen een toetser. Je moet toch ook met de stad bezig zijn. Dan kun je wel zeggen van ja, ik heb een druk gedaan, kan daardoor niet. Of je kan bijvoorbeeld de VSP verwijten. Ze zijn nog gepensioneerden, kunnen de hele dag op straat rondlopen. Ja. Dat verwijt heb ik gehoord van notabene uit jouw oude fractie. Ik denk van ja, dat vind ik te goedkoop. Want er zijn fracties, partijen die echt wel de straat op gaan. Maar weinig die echt de haarvaten van de samenleving uitdragen. Het is meer van wat aangedragen wordt door het college of wat ze toevallig in de krant gelezen hebben. Dan gaan ze bespreekbaar maken.
2: Ja.
0: Daar blijft het bij van.
2: Nou ja, en natuurlijk het aankaarten van wat dan plotsklaps in de pers is verschenen.
0: Dat bedoel ik,
2: ja, dan krijg je het bekende vragenuurtje.
0: Ja.
2: Waarin dan eigenlijk min of meer naar de bekende weg wordt gevraagd. Want de vraag stellen is dat je het antwoord al weet.
0: Ja, maar weet je, dat, laten we eerlijk zijn, dat vragenuurtje is wel leuk bedacht. Maar het haalt wel alle dynamiek weg. Want A, de vragen die krijgt de portefeuillehouder al van tevoren. Dus het antwoord heeft hij al helemaal voorbereid.
2: Ja.
0: Er zit niet iets van, zeg maar, die dynamiek in. Ja, het is allemaal keurig.
2: Ja, het is keurig. Ja. Ja, het is keurig.
0: Is het niet te keurig?
2: Nou, maar dan moet je... In de huidige setting kan je niks anders verwachten.
0: Nee.
2: Dus dan zou je dus wat dat betreft een heel andere opzet moeten hebben. Waarbij je natuurlijk er... En dan kom je weer op dat dualisme terecht. Mm-hmm. Veel scherper... De ander kan bevragen.
0: Ja.
2: Ik volg via social media ook nog wat er nu gaande is in Amerika. Hoe dan die ministers van Trump worden ondervraagd. Nou, dat gaat vlijmscherp, hoor.
0: Ja, maar ze komen er altijd onderuit.
2: Ja, omdat... Je kan volop leugens blijven verkondigen. Maar dat doet daar blijkbaar geen zeer.
0: Nee, dat is een kenmerk van de Amerikaanse politiek. Het heet volksvertegenwoordigers, maar het is een klassevertegenwoordiging, of niet?
2: Ja, dat is het altijd geweest. Ja, als het gaat om, laten we zeggen, als je het hebt al, neem het hele rijtje senatoren die ik dan de afgelopen periode langs heb zien komen. Ja, dat is klasse. Maar hoe op dit moment de waarheid heel relatief is geworden,
0: is die nog wel.
2: Nou ja, goed, ik zeg, hij is heel relatief geworden. Dus dat ik historisch kunnen dat misschien beter beoordelen, maar zo erg als het nu is, is het denk ik in het verleden niet geweest.
0: Nee, het is...
2: Zo breed in ieder geval.
0: Het lijkt bijna op een faillissement van de Amerikaanse politiek.
2: Ja. Ja, en hopelijk is dat binnen een paar jaren iets verminderd.
0: Nou... hoop doet leven.
2: Maar goed, dat was de Amerikaanse politiek.
0: Ja, maar datzelfde geldt natuurlijk ook de Nederlandse politiek. En kijk wat in de Tweede Kamer gebeurt.
2: Ja, het blijft een kwestie van, ik bijna zeggen, elkaar uitsluiten.
0: Ja.
2: En wat dat betreft wordt het razend interessant... Wat er nu in Den Haag uiteindelijk uit gaat komen.
0: Ja.
2: Dus in dat opzicht... Is dit experiment wel, kan het leerzaam zijn? Of het werkt?
0: En dan heb je het over het minderheidskabinet. Hè?
2: Dan heb je het over het minderheidskabinet. Het gaat aan onderling wantrouwen te gronden.
0: Ja. Voorstander van dan weer nieuwe verkiezingen? Of moeten we gewoon maar zeggen van één keer in de vier jaar wordt er gekozen... en gaat het mis, dan moet je maar weer met de Kamer met elkaar uit zien te komen. In plaats van verkiezingen weer uit te schrijven.
2: Dat item is eigenlijk jarenlang niet aan de orde geweest. Maar het is wel een denkbaar punt om... En het wordt niet voor niks ook hier en daar te bedden gebracht. Van jongens, zadel de kiezer daar niet telkens mee op. Regel het zelf.
0: Ja. We gaan even onderbreken met muziek. En dan ga ik even met jou terug het verleden in.
1: Oh. Ja, ik heb dit keer in het kader van dit gesprek iets klassieks uitgekozen.
2: Oh.
1: Het is kort, het is ook vrolijk. We hebben het over een stukje van Antonio Vivaldi. Concert voor twee violen in grote terts.

0: En dit was Vivaldi. En ja, vrolijk, Theo.
1: Ja, dat, dat is, laten we zeggen, ik ben meer een fan van koormuziek. Maar ja. dit soort vrolijkheid, dat vind ik prima.
0: Ja, nou goed, dan een vrolijke ochtend bezorgd. Ja. Ja. De politiek, je bent er langer geweest. Ja, je kijkt nu vanaf de zijkant. Hè. Je gezondheidszorg heb je in een moeilijke periode. Maar ik ben gelukkig weer helemaal opgekrabbeld.
1: Niet bijna. Helemaal, niet helemaal, maar ik kan gelukkig weer een aantal dingen doen die een jaar geleden volstrekt niet mogelijk waren.
0: Nee, zingen is geen belemmering.
1: Nee.
0: En dat is denk ik voor jou heel belangrijk.
1: Ja. Ja, en sportief probeer ik ook weer een balletje te slaan op de tennisbaan. Dus gelukkig, het gaat de goede kant op.
0: Nou, dat is wel goed om dat te horen. En ja, toch, ga even mijmeren. Je hebt natuurlijk toch een lange tijd heb je bij de Raad meegelopen. Je hebt natuurlijk verschillende partijen meegemaakt. Wat waren voor jou de kleurrijke mensen in de politiek die jij meegemaakt hebt?
1: Nou ja, kleurrijk was, ik heb hem al eerder genoemd, ongetwijfeld Piet Sleking.
0: Ja.
1: Zat natuurlijk toen zeker in een, en dan heb ik het over 14. Nee, we hebben het over 1822 in die buurt.
0: Ja.
1: Machtspositie natuurlijk, hè. Maar ik denk ook met veel genoegen terug aan raadszitters als Paul Tibos.
0: Van D66.
1: Van D66. Daar heb ik altijd zeer veel bewondering voor gehad. Was ook een van de raadsleden, weinige raadsleden, die ook wat dat betreft dat door zijn raadslidmaatschap korter ging werken. Om wat dat betreft die uren ook in te zetten voor de Dordtse politiek. Dat zouden meer mensen moeten doen. Want
0: is toch een regeling dat je als je raadslid werk gaat doen, dat je compensatie van je werk kan krijgen, of niet?
1: Jawel, maar
0: in tijd.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar je kan, laten we zeggen, de eigen beslissing om gewoon korter te gaan werken.
0: Mm-hmm.
1: En als het ware dus ook in dat opzicht financieel in te leveren.
0: Ja.
1: En dat kon je qua inkomen, want dat, de vergoeding voor je raadslidmaatschap is vind ik best royaal.
0: Ja.
1: Maar ik zie niet veel raadsleden dat doen. Om wat dat betreft, wat we net hebben, om die tijd die je dan als het ware koopt in te zetten voor je politieke werkzaamheden, oftewel het aanwezig zijn alom in plekken in de stad.
0: Daarmee eigenlijk in één klap zeg, de motivatie van mensen zeggen van ja, ik heb ook nog een drukke baan en ik moet raadswerk er ook nog bij doen.
1: Ja, en dat, dat is heel verwonderlijk. En de betreffende personen zullen dat nooit zeggen, maar het erbij doen met alle inzet die ze dan nog wel hebben. Ik bedoel, ik heb het dan niet over de inzet die dan nog aan de orde is, maar elk uur is er één.
0: Mm-hmm.
1: Dus hoe minder uren je daadwerkelijk met de politiek bezig kunt zijn, dat komt tot uiting dat je dus ook niet de gelegenheid hebt om je echt, je had het over de vaargaten, mm-hmm, de haarvaten in de Dordtse samenleving, daarmee bezig te zijn.
0: Ja. Ik hoor het vaak genoeg. Politiek doe je niet 5 dagen per week. Dat is eigenlijk toch, ja, net als bestuursfunctie. Dat is 7x24 eigenlijk.
1: En dan zie je het verschil tussen raadsleden die dat virus hebben en die dat niet hebben.
0: Ja. Dat merk je ook zelf aan de bevlogenheid waar ze mee in de raad bezig zijn. En voor de raad.
1: Ja. En voor de raad, ja. Ja, kijk, in de raad.
0: Ja, dan moet je soms als er een gemeenteraadsvergadering, kan alleen de fractievoorzitter woordvoeren.
1: Ja, ja, ja.
0: En de rest moet de mond houden.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval, zo is
0: dat,
1: de rol.
0: Dat had jij natuurlijk ook wel eens, dat je gewoon daar zat en je moest je mond houden.
1: Ja, maar dat, op zich begrijp ik dat soort spelregels, want anders wordt het wel een lastige.
0: Ja, was het niet lastig voor je? Want jij bent ook iemand die wel, als je iets vindt, althans zo heb ik je dat ervaren, dan wil je ook het woord hebben.
1: Ja, maar dat. En dan zeg ik van. Dat moet je dus binnen je fractie maar bediscussiëren. Hoe je daarmee omgaat. Maar ik snap dat er een zekere rolverdeling moet zijn in de raads en commissies. Ja. In commissievergaderingen heb je natuurlijk veel meer vrijheid. Want dan, als je de eerste woordvoerder bent van je fractie,
0: ja.
1: Dan, en zo stond ik wel bekend, dan roerde je je wel.
0: Ja, want zo roerde jij ook rondom de fietsbrug hebben, oranje-wit.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Die werd zelfs de Oostenrijkbrug genoemd.
1: Ja, ja, ja, de brug bij oranje. Ja, dat ja, dat zijn, daar kijk ik toch wel met genoeg op terug. Dat die kersen op de taart zijn. Dat je zegt van nou, ik heb me daar op mijn manier mee bezig gehouden. En daar leer je ook van dat het soms ook net iets anders kan. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat.
0: Ja, het resultaat is er gekomen. Ja, ja. Uiteindelijk de fietsbrug om de fietsers te ontzien dat ze niet de gevaarlijke route hoeven te nemen. Ja. Geen last hebben met parkeren en auto's op die parkeerplaats.
1: Ja, nou, dat is. Dat ziet er nu heel goed uit.
0: Ja. Zijn er nog andere dingen waar je met plezier op terugkijkt? Die je voor elkaar gebokst hebt? Want jij was altijd heel minutieus, hè?
1: Ja, nou dat valt niet mee. Ik zeg het maar heel eerlijk. Dat valt niet mee. Omdat er natuurlijk ook, zeker in die tijd. Was er toch een zekere mate van stilstand op allerlei terreinen. Je zal het zelf ook hebben ervaren. Je had aan de ene kant, ik zou zeggen, de suprematie van Beter voor Dordt.
0: Ja.
1: Maar dat was in hoge mate het continueren van wat er was. Ja, en dat heeft toch wel weer een beetje te maken met hoe zijn de spelregels binnen een collegevorming?
0: Ja.
1: Oftewel, hoe werkt nu feitelijk het dualisme? En wat zou je daar meer mee kunnen doen in het aanjagen van ideeën?
0: Ja.
1: We zien het nu ook in. Ook in de ruimtelijke ontwikkeling. En dat vind ik ook wel een wat zorgelijk. Op architectonisch terrein. Het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het is wel heel veel middelmaat.
0: Convectie?
1: Ja, maar ja, je hebt binnen convectie heb je natuurlijk ook kwaliteitsverschillen. Dus ik zeg niet dat het. Het is niet slecht, maar het is een.
0: Niet onderscheidend.
1: Het is niet onderscheidend. Ik heb daar ook. Ook wel eens een keer. Balletjes over opgeworpen. Van, je ziet het op tal van terreinen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van projecten. Met een behoorlijke dosis vergroeningen. Wat er ook dat rare project wat er nu in Rotterdam staat te gebeuren. De grote projecten waarin in ieder geval torens met die dus, ik zou zeggen, behoorlijk vergroend zijn. Dat soort van vernieuwende architectuur.
0: Lef.
1: Dan heb je het toch over lef en dan kom je weer terecht op het punt van wat is het de aanjaagfunctie vanuit de bestuurlijke sector.
0: Ja.
1: Want die kan er heel veel in betekenen. We zien dat natuurlijk ook bij mij dichtbij op stadswerven. Kees Ties heeft er laatst ook alweer een stukje over geschreven.
0: Van Kees Ties, hoor.
1: Het ziet er allemaal keurig uit. Het is netjes.
0: Ja.
1: Maar het is zo steenachtig als ik weet niet zijn.
0: Ja, zonder meer. Ja. Het straalt geen echte dynamiek uit van een leven.
1: Nee.
0: Het is een soort resort. Waar men vergeten is.
1: Ja, en dat zou je nog kunnen kunnen opleuken of doorbreken door op de punt waar oorspronkelijk...
0: Hanneke
1: zal komen, maar waar oorspronkelijk naast Hanneke nog een hele hoge appartementgebouw zou komen.
0: Ja.
1: Wat nu teruggegeven is door de ontwikkelaar aan de gemeente. En de wethouder die wil daar nog steeds wat mee. Ik zou zeggen, als je nu de kans zou hebben om daar een vergroende sfeerplek van te maken, maar dan heb je het weer over durf.
0: Ja.
1: Dan heb je het weer over durf.
0: Goed. Er zou best wat meer lef in de Dordtse politiek mogen komen. Dit gaat om visie.
1: Ja, ik denk niet dat je... dat je wat dat betreft... collegeleden... kunt bekritiseren... over het feit dat ze te veel lef hebben.
0: Goed. Nou, daar zijn we nu eigenlijk aan het einde van de uitzending gekomen. Ik vind dat ook een hele mooie afsluiting. Theo Oosterijk, het is in ieder geval... ik vond het fijn om jou hier in de uitzending te hebben. Gelukkig kijk je nog steeds met een kritische bril... zoals de dingen zijn en gaan. Vroeger wist je daar altijd wel de aandacht voor... in de gemeenteraad neer te zetten. En je nam ook de ruimte... in keurig Nederlands. De tijd is voorbij. Maar ik denk tegelijkertijd van... blijf alsjeblieft kritisch de samenleving volgen. En wat let je maar af en toe daar je vingertje even op te steken.
1: Ik hoop dat nog graag een post te doen.
0: Ja, nou, dat hoop ik ook. Dat jij en Thea samen, in ieder geval je vrouw, dit nog lang blijven doen. Want jullie zijn ook toch wel een kleurrijk stel samen. Dit is Theo en Thea.
1: Ja.
0: Hey, Theo, geniet van het weekend en we gaan elkaar zeker nog spreken.
1: Dank je, het was leuk om hier te zijn.
0: Wederzijds.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De sluiting van de Papendrechtse brug heeft geleid tot de helft meer waterbuspassagiers. En op het spoor nam het aantal reizigers toe met 35%, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat en de OV-bedrijven. Daarnaast steken nog eens dagelijks 3000 mensen de Merwede over via de gratis pontjes voor voetgangers, fietsers en scooterrijders. En daardoor valt de ellende op de snelwegen te overzien, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Dordrecht.
1: Er zijn geen echte monsterfiles. Af en toe loopt het wel echt vast, omdat er dan een hoogtedetectiemelding is op bijvoorbeeld de tunnel de Noord of de Drechttunnel. Dus dan zie je wel dat de file snel oploopt, omdat nu het een kwetsbaar netwerk is geworden. Maar voor de rest valt het eigenlijk niet tegen.
0: Zeker gezien de toename van het vrachtverkeer op de A15 en de A16... nu de Merwedebrug bij Gorinchem dicht is voor zwaar verkeer. Maar of de doorstroming op de snelwegen zo blijft tijdens de komende wintermaanden, dat kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. De provinciale weg tussen Papendrecht en Noordeloos gaat vanaf eind deze maand op de schop. De werkzaamheden aan de N214 vallen deels samen met het onderhoud aan de Papendrechtse brug. De provincie pakt het werk in 9 fases aan. Steeds is er dan een deel van de N214 dicht, wat zorgt voor omrijverkeer in bijvoorbeeld de dorpskernen van Otterland, Giessenburg en Goudriaan. Volgend weekend gaat de eerste fase in. Dan is de rotonde aan de beurt bij de afslag naar Giessen-Ouwekerk. Het is de bedoeling dat de 20 kilometer lange provinciale weg N214 in mei volgend jaar helemaal is voorzien van nieuw asfalt en nieuwe verlichting. Trainer Paul Nuyt heeft excuses aangeboden na de 5e nederlaag op rij voor FC Dordrecht. Uit tegen Top Os verloren de Schapenkoppen met 3-0. De ploeg van Nuyten is daardoor minstens tot morgen hekkensluiter in de keukenkampioendivisie. Er moet wat gebeuren, erkent de trainer. Of FC Dordrecht ook na zondag nog op plek 20 staat, hangt af van de Graafschap. Het weer vandaag veel bewolking, hier en daar kans op een spatje regen. 21 graden is het en vooral aan de kust staat er veel wind uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 97.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
1: Drechtstad FM.
2: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
3: Dit is Studio De Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: was even uit de lucht, maar we zijn er weer. En we gaan, volgens het programma zouden we eerst nu met burgemeester Nanny Mol spreken over de anti-AZC-leuzen en hakenkruizen die op sommige plekken in Dordrecht gevonden werden. Maar die kunnen we op dit moment even nog niet te pakken krijgen. En nu gaan we met het volgende onderwerp alvast beginnen. En dan gaan we het hebben over chemoers, PFAS, beschikkingsvergunning van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, de normen plas PFAS onder de chemische fabriek, maar ook er rondom. En daarvoor hebben we in ieder geval in de studio Anneke van Veen van de omwonenden, die in ieder geval daar werk van wil maken, sowieso over de PFAS verontreiniging in de regio. VVD-raadslid Janine Lammers, Rona Vink van Evides. En aan de telefoon krijgen we zometeen professor Jacob de Boer en toxicoloog en Kees van der Hel van Nul uit de Pijp. En allemaal partijen die op een bepaalde manier betrokken zijn geraakt bij de verontreiniging. Ik weet niet of ik al iemand aan de telefoon heb.
1: Jazeker, ja. Jacob de Boer hier.
0: Goedemorgen, Jacob de Boer.
1: Dag.
0: En we wachten nog even op de verbinding met Kees van der Hel, maar we kunnen er wel vast gaan beginnen, denk ik. Voor de duidelijkheid vraag ik jullie even nog een keer zelf kort en krachtig voor te stellen, zodat de stemmen bij de luisteraars gelijk blijven hangen.
2: Oh, oké. Rona Vink, manager technologie en bronnen bij Evides, drinkwaterbedrijf.
3: Janine Lammens, raadslid van de Dordtse VVD.
4: Anneke van Veen, bezorgde omwonende en ook bestuurslid van de stichting PFAS Vrij, die strijdt voor de PFAS Stop.
0: Ja, en Jacob de Boer, die heeft je al gehoord. Ja.
1: Ja.
0: En als het goed is, komt nu Kees van der Hel erin, begrijp ik uit de reacties. Ja. En als het goed is, hebben we nu Kees van der Hel van Nul uit de Pijp hier ook aan de lijn. Dag Kees van der Hel.
5: Dag Ben, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het is een internationale verbinding vandaag, want professor Jacob de Boer die is belt vanuit Italië, Kees van der Hel uit Zwitserland en de rest zit hier gewoon aan tafel in het Dordtse op het eiland van Dordrecht, vlakbij Chemoers notabene. Ja, welkom. Van de week werd duidelijk dat de PFAS-plas onder de Chemoersfabriek en rondom de Chemoersfabriek van een behoorlijke omvang was. Zo groot dat ze zeggen van saneren, wat kun je saneren? Wat zijn nu echt de gevolgen die dit heeft? Want Evides die verzorgt het drinkwater. Heeft natuurlijk ook met deze problematiek te maken. We willen veilig water drinken. De politiek, wij zitten er bovenop. Maar wat kunnen we eigenlijk nog wel? En de omwonenden, wat kunnen we meer dan op dit moment het aanhangerig maken? En zeggen van, we gaan in ieder geval procederen. Kijken of we daar een beweging kunnen krijgen. Meneer Jacob de Boer, u bent toxicoloog. U kunt inschatten, ik heb u de gegevens van de beschikking waar die op gebaseerd is, heb ik toegestuurd. Dus u bent inhoudelijk op de hoogte van waar het om gaat. En Kees van Hel, je geniet van de Zwitserse kaas en schone lucht waarschijnlijk daar. Maar ook daar schijnen er ook weer PFAS-problematieken te zijn. Wat is jullie reactie van? Het lijkt wel, voor de buitenwacht in ieder geval, van, is dit nog wat te beheersen? Ik ben met u, Jacob de Boer.
1: Ja. Nou ja, als je die beschikking leest, dan staat er al heel gauw van, we noemen het saneren, maar het is het eigenlijk niet. En dat klopt als een bus, hè. Het is niet saneren. Het is eigenlijk beheren of beheersen op z'n best. Want je krijgt het er niet meer uit. Hè. Alles kan natuurlijk, hè, maar dat zou inderdaad een mega-operatie zijn. Het zit diep. Er zit, begrijp ik, of op zijn minst een kleilaag tussen. Het zit iets van 14 meter, geloof ik, als ik het allemaal snel heb kunnen lezen. Het is een heel verhaal natuurlijk. Het gaat om veel. Hè. Het is niet een plasje, maar het is echt enorm veel. Hè. Er wordt gezegd, ik dacht zelf 1000 zwembaden of iets dergelijks. Nou ja, doet er niet toe. Het is een grote verontreiniging waar je eigenlijk erg je best zou moeten doen. Want dat is het grootste gevaar. Dat het dus niet op een plek komt waar drinkwater wordt gewonnen. Hè. En dat gaat men dus proberen. Men gaat het proberen tegen te houden. Hè, of in ieder geval een deel van het grondwater af te pompen. Nou ja, kijk, als je er degene die daar bovenop wonen, 14 meter onder je, daar heb je er in feite niet veel mee te maken. Of helemaal niets eigenlijk. Maar het gaat dus naar mijn idee echt om het veiligstellen van het drinkwater. Nou, ik geloof niet dat je dus meteen als omwonende bang moet zijn dat het morgen in je drinkwater zit. Maar er moet goed gemeten worden.
0: Ja.
1: Hoe dat beweegt daaronderin, dat gaat allemaal niet erg snel normaal gesproken. Hè. Het is grondwater. Maar men moet het dus ja, goed in de gaten houden en ook goed evalueren na in 10 jaar of in ieder geval het zal regelmatig moeten gebeuren. Van beweegt het? Waar gaat het heen? Wat zijn de risico's? Moeten we helemaal stoppen met drinkwaterwinning daar? Zou zomaar kunnen, denk ik. Hè? Maar ja, dat zijn zaken waar het om gaat.
0: Ja, dan schiet ik gelijk door naar Rona Vink. Het wordt hier al heel duidelijk gezegd. Drinkwater kan in het geding komen. Maar hoe kijken we vanuit Evitas hier tegenaan?
2: Ja, Evides zit met hun productielocatie zitten wij tegenover Gemoers. Maar het drinkwater wat wij hier produceren komt eigenlijk helemaal niet in contact met deze verontreiniging. Onze bron, zeg maar, is het grootste deel is eigenlijk Maaswater. En dat Maaswater wordt eigenlijk getransporteerd naar de productielocatie, waar het wordt gezuiverd tot drinkwater. We hebben op deze locatie ook een deel grondwater, zeg maar, een grondwaterproductielocatie. En voor de grondwaterwinning, die ligt eigenlijk in Polder de Biesbos, dus buiten deze scope van die vlek. Ja. Het enige risico, en daar hebben wij dus ook een early warning systeem voor ingericht, samen met de gemeente, is de winning bij Jeugddorp. Maar op dit moment is zeg maar eigenlijk die winning ook niet in het geding. Omdat die verontreiniging eigenlijk nog enige honderden jaren, in ieder geval minimaal 120 jaar tot 500 jaar zeg maar afstand nog heeft tot aan die winning. Maar ja, juist daarom moet je eigenlijk met een monitoring systeem dat goed gaan in de gaten gaan houden. Omdat je niet exact weet waar die verontreinigingspluim zit. En dat moet je eigenlijk heel goed in kaart brengen.
0: Ja,
2: dus op dit moment, samenvattend, is eigenlijk het drinkwater wat hier geproduceerd wordt niet in contact met deze verontreiniging.
0: Nee. Ik begrijp ook, en Jacob de Boer had het er ook over. Ja, het zit zo ontzettend diep. Wat moeten we straks? Eigenlijk kun je niet zeggen, je kan de grond gaan saneren.
2: Nee, dat is heel complex. Dat zie je ook terug in dat raamsaneringsplan. En wat inderdaad Jacob ook goed aangeeft. Het wordt beheerst.
0: Ja.
2: En dat beheersen betekent dat je eigenlijk zeg maar water wat gewoon niet verontreinigd is erin pompt om het aan de onderkant te beheersen. En water eruit pompt wat verontreinigd is. En dat moet je zuiveren. Nou, en dat zuiveren moet natuurlijk ook goed gebeuren. Want anders heb je weer vervolgens een lozing waar ook weer verontreinigd water in aanwezig is.
0: Ja, dan ga ik naar Anneke van Veen. Jij stak je vinger op.
4: Ja, ik stak mijn vinger op. Ja. Ja. Ik vind het. We wisten natuurlijk allemaal dat er een gifbel lag onder die fabriek. Maar dit is gewoon een gifmeer eigenlijk. Want ik heb het even uitgerekend. Het zijn 35 voetbalvelden waar een flat op staat van 5 verdiepingen.
0: Ja, het is trouwens nog niet geclaimd uit Verenigde Staten, hè? Een naamgeving.
4: Hoe heet het naamgevende? Gifmeertje. Dus het is, ja, we lachen erom, maar het is natuurlijk ongenadig triest. En dat overvalt zelfs mij dan iedere keer weer. Hè. Ik zit steeds dieper in het dossier en ik kom steeds meer rare dingen tegen. Maar inderdaad, het gaat over het beheersen. Het gaat over het kijken dat het niet naar het volgende watervoerende pakket gaat. Hè. Want er wordt wel gezegd, we nemen aan dat het nog 100 jaar duurt voordat het daar en daar is. Nou, er is één ding niet te voorspellen en dat is de natuur. Ik vind het zelf heel vreemd dat vroeger, kan me nog herinneren dat mensen die een huis kochten en er zat een oude brandstoftank in, dan moest die eruit. Hè? Die moest gesaneerd worden. En dit hebben we laten zitten. En nu zit hij tot 14 meter diep tot 29. Ja. Omdat we zo goed gewacht hebben, omdat het zo moeilijk was.
0: Mm-hmm.
4: Dus ja, ik vind dat echt onbestaanbaar eigenlijk. Dat er, hè, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, het is allemaal moeilijk omdat er een gebouw op staat. Ja, dat gebouw veroorzaakt dat allemaal. Hè, want trouwens, we hebben het ook nog niet over het pakket boven die 14 meter. Want daar wordt ook nog naar gekeken. Want daar zit ook enorme vervuiling in.
0: Ja.
4: Dus ik vind het zelf heel erg vreemd dat de wetgeving zo in elkaar zit. Hè, omdat het ook historische vervuiling is, heb ik dan gelezen. Dat je dat niet in goede staat hoeft te brengen. Maar dat je gewoon moet isoleren. Ja, dat hebben we heel goed. hebben niet goed gedaan. Dat blijkt ook niet te werken. Hè. Daar lekt die bel ook. Hè. Hij verplaatst zich. Hè. Dat is ook duidelijk. We kunnen het niet beheersen. Er zijn allerlei risico's aan. En toch gaan we weer op hetzelfde systeem verder proberen toch te isoleren. En toch met meten en onderzoeken. En denk ja.
0: Ja.
4: Voor mij is het slechte heelmeester.
0: Ja,
4: stinkende wond, ja. Ja, dat.
0: Wat vindt u daarvan, Jacob de Boer?
1: Nou ja, er zijn wel een paar dingen over te zeggen. Ik snap de reactie wel. Aan de andere kant, een brandstoftank die vroeger weggehaald moest worden, zat pal onder een huis. Hè. We hebben natuurlijk ook allerlei dingen vroeger gehad in woonwijken, in Goudenrak en dergelijke, waar Shell een aantal vaten had liggen. Ja, dat zat er wel dicht onder. Maar daarmee praat ik natuurlijk dit helemaal niet goed. Ik bedoel, ja, je kunt ook gewoon zeggen, ja hoor eens, wie heeft dat allemaal vervuild? Zorg maar dat het helemaal weggaat. En we hebben het nog niet over kosten gehad. Dat zal misschien wel miljarden kosten, maar misschien moet dat wel. Hè. Zo kun je er natuurlijk ook tegenaan kijken. Mm-hmm. Maar iemand moet het wel betalen. En daar gaan we het misschien nog over hebben. Maar dat is wel een belangrijk aspect. Het is een vreselijk dure operatie. Maar wel voor iets waar op het ogenblik en ook echt niet in de naaste toekomst iemand last van heeft. Dus zo moet je hebben. Dus je kunt het van verschillende kanten bekijken. Als je keihard bent van de vervuiler betaald, ja, dan ruim het op. En dat kost dan zoveel.
0: Mm-hmm.
1: En dat, ja, zo kun je het ook benaderen. Hè. Dus het is een. Ik vind dat vind ik ook heel redelijk, eerlijk gezegd hoor. Maar het is dus niet zo dat je het even moet vergelijken met zoals bijvoorbeeld die verontreiniging vroeger in bij Goudenrag. Of wat was het, Lekkerkerk? Dat zat
6: Lekkerkerk,
1: ja. Hoger. Ja. Dus daar is wel, wetenschappelijk is dat een, dat is een wel van een andere orde. Maar de grootte is wel, dat is wel enorm natuurlijk. Ja. Ja, dat is zeker.
0: Ik ga nog even naar Kees van Hel in Zwitserland helemaal. Kees, je hebt dit nu allemaal gehoord. Wat was jouw reactie toen je dit vernam?
5: Nou, Joop, je hield wel eens voor, alleen kalm de kalms redden. Maar soms werkt dat even niet. In 2015 werd ons al verteld dat de PFOA-vervuiling onder controle was. Gemoer zei in 2016 dat het grondwater al 20 jaar lang succesvol onder controle werd gehouden. En nu, 11 jaar later, moet opnieuw worden onderzocht hoe groot de vervuiling precies is. Hoe zij zich verplaatst, of het bestaande systeem wel goed werkt.
0: Ja.
5: Kom, dan kan je niet serieus volhouden dat er iets nieuws of iets urgents aan de hand is.
0: Nee, maar voor de luisteraars even, Kees. Wanneer jij zegt Joop, dan heb je het over Joop Keesmaat. Die samen met jou een van de eerste was die de actie richting PFAS opgestart heeft.
5: Ja, sorry.
0: Ja, jij zegt, en dat horen jullie ook, hè, van iedere keer wordt het lijkt maar een soort salami gebeuren. Hè. Je haalt er steeds een stukje af en dan is het nog steeds niet op.
5: Nou ja.
0: Je denkt gewoon van, nou, dan is dit, we hebben een uitzicht. Maar is er wel uitzicht, Jacob de Boer?
1: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad een heel punt is. Maar nogmaals, ik zou eigenlijk ook nu even, misschien weet iemand dat, maar hoe gaat dit nu? De omgevingsdienst gaat dit doen. En waar gaan de kosten heen? Want ook dit is al een hele dure zaak. Als je het gaat saneren, als je het al zou proberen, is het enorm in wat betreft kosten. Maar ja, hoe is dat geregeld eigenlijk? Of gaat hier gewoon de gemeenschap erop draaien?
0: Nou, het is in principe wel zo dat de gemeente een kort geding met betrekking tot saneren gevolgd heeft. En dat daar maatregelen voor komen. Dat dus de gemeente stemt in met dit plan. Dat heeft de omgevingsdienst dus gedaan. Die beschikking is afgegeven. Maar ik heb ook de wethouder uitgenodigd om in dit gesprek deel te nemen. Maar die was verhinderd, vertelde hij mij.
1: Oh.
0: Dus dat laat ik me even in het midden. De omgevingsdienst die was ook uitgenodigd. En die hadden willen komen, maar gewoon de persoonlijke omstandigheden voor degene die het had de beschikking had opgesteld, kon die niet komen. Maar die spreek ik waarschijnlijk volgende week. Om dat in ieder geval toe te lichten. Ja.
1: Maar weet dus niemand nu op het ogenblik van wie dit allemaal gaat betalen. Want het zijn toch heel, ook hè, je praat over hele lange tijden monitoren en dat soort dingen.
0: Ja, ik kijk even naar het gemeenteraadslid hier van de VVD.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, Janine Lammers, vlieg er eens in.
3: Dankjewel, Ben. Ja, er zijn natuurlijk rechtszaken en uitspraken geweest. Momenteel wordt natuurlijk de grond van de moestuinen, dat wordt betaald door Gemoers.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
3: Dat wordt gedaan. DCMR is natuurlijk met. Ja, dat is anders. Maar dit komt net binnen, dus dan zijn er nog geen maatregelen om, natuurlijk. En het ligt er ook al een tijdje, maar het, maar DCMR is natuurlijk aan het is regelgeving aan het doen. En Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid is ook aan het meten. Dus momenteel steekt de politiek heel erg in nul uit de pijp het liefst. Dat heeft de rechter ook gezegd, dat dat eigenlijk onder de 2 kilo uitstoot niet kan. Dus dat is al een probleem.
0: Maar dan zeg je nul uit de pijp.
1: Ja,
0: okay.
1: Maar
3: het schoonmaken, ja. Geen Moes heeft dan dus die moestuinen toegezegd. En dat doen ze ook. Maar dit helemaal schoonmaken, ja, het ligt onder de fabriek. Dus dan is heel erg lastig om het schoon te maken. En krijg je het schoon? Is het schoon te maken? Dat is ook weer de vraag, hè, omdat het zo diep ligt.
1: Er zijn eigenlijk twee vragen. Kun je het helemaal schoonmaken? Dat is de ideale oplossing. Dat is, zijn enorme kosten. Maar als we het gaan beheersen en nu dit besluit wat er ligt om er toch veel werk van te maken en het goed in de gaten houden voor misschien wel 100 jaar, hè, want daar praten we over. Wie betaalt dat dan?
0: Ja,
3: Ik denk dat je het op dit moment moet beheersen. Dat je het gewoon. Als je het schoonmaken is nog geen goede techniek voor. Dus als je het beheerst, dat je het op zijn plek houdt.
4: Ik neem aan dat geen Moer dat moet doen.
0: Geen Moers moet ervoor opdraaien.
4: Ja, zeker.
3: Dat is logisch.
0: Maar het is aan de politiek hoe ze er ook mee omgaan. Ik bedoel, als je kijkt inderdaad hoe voorzichtig de politiek over het algemeen is. Omdat het uiteindelijk een geldverdiener is. Hoewel de belastingsgeld. We betalen ze niet, want dat gaat naar Zwitserland toe.
1: Ja, oké. Naar Kees van der Helft. Ik ga zo meteen even ophalen.
4: Maar het mogen natuurlijk ook duidelijk zijn dat alles wat je langer wacht alleen maar duurder wordt. Ja. Dat vind ik ook een illusie om te denken van het is nu inmiddels zo duur. Ja, we hadden het inderdaad 10 jaar geleden gedaan.
3: Maar is er nu een oplossing om het schoon te krijgen? Kan je PFAS overal uitkrijgen? Verbranden de grond?
0: Verbranden, maar je zit met de grond. Je moest kijken over hoeveel kubieke meters je daar praat. Dat is gewoon niet te beheersen.
4: Er zijn natuurlijk genoeg plekken waar dat wel gebeurt. Ik bedoel, je hebt ook zandwinningen. Dat zijn ook enorm veel kubus, zeg maar. Dan wordt het gewoon op een bult gebracht. Dus je zou het zo naar de slufte kunnen brengen. Of er moet misschien, we hadden het net een beetje over, je zou een Nederlands depot moeten hebben voor deze ellende. Maar toen dachten we, misschien is Dordrecht dat al een beetje ziek.
0: De bewoners van Dordrecht moeten het eiland verlaten. Dan heb je een groot
4: gat. Ja. En een groot gat, ja.
0: Maar het is natuurlijk te gek van woorden dat je zegt van, we weten wat er gebeurt. De politiek reageert er relatief gezien lauw op. De Dordtse gemeenteraad unaniem. Maar vervolgens zie je bij de provincie, daar verandert al wel een beetje de betrokkenheid. Tweede Kamer, er wordt met wat met de mond wordt beleden. Dat zie je niet echt nog in daden. En dan wordt er gekeken weer naar internet. Daar heeft u het ook wel eens over gehad. Ja, ik bedoel dat we elkaar spraken. Ja. Het moet gewoon Europees aangepakt worden.
3: Als VVD zijn wij ook naar de Tweede Kamer geweest om dat bij Erik Haverkort te doen. En dat het dan ook Europees is doorgepakt is.
0: Ja.
3: Dus we zijn vanuit Dordrecht zijn wij daar natuurlijk wel mee bezig.
2: Ja, maar ook vanuit Drinkwater, zeg maar, hebben wij ook al langer gepleit voor een verbod op PFAS. En niet als het in Europa heel lang gaat duren. Ja, dan moet je toch nationaal ook eens even gaan kijken. Wat valt er dan hier in Nederland te regelen qua verbod?
0: Wat kunnen we zelf doen?
2: Wat
0: zeg je daarvan, Jacob? De boer, moeten we dan, als het te lang duurt, zelf doen?
1: Ja, zeker. Dat vind ik ook. Hè. Dus, maar goed, PFAS is een wereldwijd probleem. Dus het is zelfs, het gaat nog verder dan Europa.
0: Ja.
1: We wachten allemaal met smart op wat er in Europa gebeurt. Ik ben er niet erg optimistisch over. Dus, en dan als er niks komt. Hè, maar dat gaat over een verbod. Maar waar het hier om gaat, dit regel je niet Europees. Dit is gewoon lokaal een groot probleem.
0: Ja.
1: Waarvan de financiën ook alleen al voor het beheersen, als je kijkt naar hoe lang dat gaat duren, echt de gemeentelijke financiën overstijgen, zou ik zeggen. Dan moet je zorgen dat de vervuiler betaalt.
4: Dit gaat echt geen Moer betalen. Dat zal duidelijk zijn.
1: Maar goed.
4: Ze staan nu ook aan de lat voor dit systeem. Niet werkende systeem, waarvan ze dan in 2023 melding hebben gedaan dat er iets niet goed was. En dan vervolgens duurt het ook weer bijna 3,5 jaar voordat het nu naar buiten komt. Ik vind het wel blij met de inzet van de Omgevingsdienst, hoor, overigens.
0: Maar het is niet zozeer nu een kritiek. kritiek op de omgevingsdienst. Ik bedoel, de omgevingsdienst die gaat geeft een beschikking af. Althans, zo is het in het hele verhaal maar duidelijk geworden. Om het beheersbaar te maken en te houden. En de gemeente namens de gemeente Dordrecht. Dat betekent namelijk dat het bestuur van de gemeente Dordrecht daar gewoon ook mee ingestemd heeft. En daarom had ik het ook wel prettig gevonden als de wethouder hier ook in tafel had gezeten.
2: Maar met die met het raamsaneringsplan en de beschikking is het natuurlijk wel zaak dat het doorgepakt wordt.
4: Ja. Niet
2: dat
4: en, we gaan en nog tempo langer gaan wachten.
0: Gaan ze dat doen, denk je?
2: Nee, je moet daar zal de omgevingsdienst ook op moeten sturen. Er moet aanvullend onderzoek plaatsvinden, omdat we nog een deel van het gebied en de contouren van die verontreiniging zijn nog niet goed in beeld. Dus ja, tot waar moet je nou echt de pluim gaan beheersen?
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel zaak om goed in beeld te brengen, maar uiteindelijk zul je ook gelijk moeten starten met aanvullend, waar het wel goed in beeld is, al een plan te ontwikkelen. Oké, maar kunnen we hier dan nu al zeg maar de contouren wel goed beheersen van deze verontreiniging?
0: Ja, wat is dan de rol van eventueel van het drinkwater?
2: Nou ja, wij zitten met ons bedrijf tegenover Gemoers, dus wij hebben ook last van deze verontreiniging. We hebben een bek, een grote rug, wat niet inzetbaar is om daar in nood drinkwater van te maken.
0: Dat is eigenlijk al,
2: dus dat is ook een probleem en daar hebben wij ook op geacteerd richting Gemoers.
0: Ja, en als je dat vergelijkt met de geluiden die ik in ieder geval gelezen en gehoord heb, inderdaad dat drinkwater ook mogelijk ook wel eens een probleem kan worden in zijn totaliteit.
2: Het drinkwater is heel vaak in het nieuws de afgelopen periode. Zowel in kwantitatieve zin, dus is er genoeg drinkwater, als ook in kwaliteitszin. Het heeft zeker de aandacht van de drinkwaterbedrijven. Er zijn heel veel uitdagingen op ons pad als het gaat over hoeveel stoffen er in het milieu zijn en aanwezig zijn. Ja.
3: Ja. Mag ik even vragen aan Jacob de Boer? Wat vindt hij van het uitspoelen van de zwemplas in Dordrecht? Die is uitgespoeld in de Merwede. Vind je dat het beter beheerst kan worden allemaal? Of zeg je van nou, het moet wat de Gemoers altijd heeft gedaan, we flikkeren het in de rivier?
1: Ik heb dat niet helemaal gevolgd. Dus ik begrijp dat er gewoon, zeg maar, de zaak is doorgepompt als het ware naar de rivier toe.
0: Het is een recreatieplas. En waar iedereen in Dordrecht al in spartelt.
1: Ja, nee, die plas ken ik, maar ik wist niet dat dat al gebeurd was of zo zou gebeuren. Ja. Maar ja, weet je, dat is moeilijk voor mij om dat zo even te zeggen. Je moet er altijd aan rekenen, weet je wel, van hoeveel was het. Hè? Dus het is allemaal niet elegant. Hè? Dat is het in ieder geval. De andere vraag is, wat doe je er anders mee? Hè? Dus dat moet je wel even afwegen. Maar daar moet je echt aan rekenen van hoeveel was het. Ik zou niet helemaal in mijn hoofd zitten. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, oh, dat is lekker makkelijk. Hè? Dus spoel maar door. Maar dus dat is een beetje moeilijk om echt inhoudelijk op te reageren, zo voor mij.
0: Nee, dat begrijp ik. Anneke van Veen, jij wil ook reageren.
4: Ja, nou, ik wil nog even zeggen dat, even aanvullend op wat Rona zegt, is het ook nog zo dat dat hele pakket, hè, want nu gaat het over pakket tussen 14 en 29 meter, dat het hele pakket erboven natuurlijk ook bekeken moet gaan worden. Dat gebeurt nu ook. Daar gaat DCMR mee bezig. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk, de kraan moet gewoon dicht. En er moet gewoon sowieso geen nieuwe meer bij.
0: Nee.
4: En ja, daarmee hebben we natuurlijk ook onze stichting opgericht, waar we nog steeds hopen dat mensen zich aanmelden.
0: Goed, dat kunnen ze nog steeds doen, heb ik begrepen.
4: Zeker. Ja. Want daar start het natuurlijk allemaal mee. Hè? Want je kunt wel opruimen terwijl de kraan open staat.
0: Ja. Goed, ik probeer even het gesprek samen te vatten, want dan gaan we naar de afronding toe. Kees, in Zwitserland, heb je daar de belastingcent al geteld van Gemoers?
5: Nee, ik kreeg gisteren wel een andere informatie dat ze hier ook een PFAS-probleem hebben. Dat er erg veel besmet eten en drinken is. En dat de overheid hier voorstelt om besmet voedsel en besmet drinken te mengen met een niet besmet materiaal. Zo lossen ze het hier op. Ik denk dat bijna iedere regering buigt voor de macht van de industrie.
0: Het is langzaam, goed. We zijn nog net niet aan Prozac toe, maar je zou bijna het woord
4: Prozac, daar zit PFAS in, Ben.
0: Ja. Niet doen. Maar even zo luisterend in de wal. Evides die zegt heel duidelijk van, op dit moment is het geen gevaar voor de drinkwater. Maar we zitten wel tegenover Gemoers. En we hebben er wel degelijk last van. Want een waterbekkenvoorziening kunnen we al niet gebruiken. Jacob de Boer, toxicoloog, die zegt van, hoor eens, het moet. Het is bijna een mission impossible. Het zit vrij diep. Je moet het beheersbaar maken. En tegelijkertijd zeg je ook van het is een heel groot ernstig probleem. En met name voor de jaren na ons. Die mensen hebben er ook mee te maken. Dus men zal continu metingen moeten blijven doen. Om te kijken hoe die waterplas zich onder de grond gaat verplaatsen. En hoe je verder. En eigenlijk zeg je ook van, we kunnen wel lang blijven kijken wat men internationaal gaat doen. Maar als dat er weinig beweging in zit, dan zullen we ook nationaal daar maatregelen moeten nemen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ik zou wel ook nog willen aanvullen van die, ik hoor nu steeds van die laag daarboven. Ja, je houdt je hard vast natuurlijk. Hè, maar dan denk ik, eigenlijk is daar nog niemand gekeken dan, maar blijkbaar niet. Nee, maar dat is natuurlijk wel, dat is wel superbelangrijk natuurlijk ook. Dus dat moet ook als de wiedewaai gebeuren. Dat verbaast me nou weer dat dat niet gebeurd is. Maar dat is dan wel, hè, dan kom je wel dicht bij de mensen op een gegeven moment. En, dus wie weet wat daar nog zit.
0: Goed, dus die bovenlaag die moet zeker nu gemeten worden om daar zicht op te krijgen wat daar eventueel effect van zou kunnen zijn. Anneke van Veen, jij zegt van die kraan moet gewoon dicht, hè?
4: Nou ja, het gaat van incident naar incident. Hè. Het is een ongoing story. En wat ons betreft hoeft die fabriek niet weg als het gewoon niet vervuilt. Maar ja, ik vind ook zoiets dergelijks als het melden dan in 2023. Hè, terwijl inderdaad 10 jaar ervoor, zoals Kees vertelt, als er gezegd wordt, het is allemaal goed, zuur, ga maar slapen. Ja, al die incidenten, dat kan ook gewoon niet meer. Vind
0: het is
4: ik.
0: Te veel.
4: Het is te veel en de kraan moet dicht. Ja. Dan houdt het ook op.
0: En dan de politiek zegt van wij willen, want Dordrecht staan we er gewoon helemaal achter. Maar ja, tegelijkertijd, jullie kunnen ook gaan eisen.
3: Met handen buigen. Het probleem is dat geen moes gewoon geloosd heeft met vergunning. Ja. Dus als wij zeggen, je moet dicht. Ja. Zij hebben onder vergunning geloosd, dus dan moeten we ze uitkopen. Ja. En dat kan de gemeente Dordrecht gewoon.
0: Nee, goed, maar daar zit misschien ook een rijksverantwoordelijkheid in. Maar goed, daar hebben we het nog over.
4: Maar het is natuurlijk, vergunning is natuurlijk verleend onder niet volledige informatieverstrekking. Nee. Dus er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom het natuurlijk wel aan te pakken.
0: Juridisch gezien valt het even aan te pakken. Ik moet helaas afbreken, maar net al in één partij. Jacob de Boer, ik wens je nog een dank dat je in uitzending bent gekomen. Ik wens je nog een prettig verblijf in een congres toe in Italië. Kees, jij ook probeer eens een Zwitsers kaasje. Kijk hoe dat smaakt.
5: Ik ga het Jan Pies opvolgen. Zo best lukken.
0: Dan Rona, dank dat je hier de kant van Evenwicht hebt gelegd. En Janine, met jou gaan we zo even verder. En Anneke, dank voor je bijdrage. En dan gaan we nu even naar muziek van Hans. En dan gaan we kijken of Nanny Mol te bereiken is.

0: Ja, deze muziek veed eruit, want we hebben het volgende onderwerp dat eigenlijk in het begin aan de uitzending hadden willen aanhalen. En dat gaat over anti-AZC-leuzen en hakenkruizen. Ja, die gesignaleerd waren in Dordrecht. En aan de telefoon heb ik burgemeester Nanning Mol. Net vers van de cursus Dordrologie, heb ik begrepen.
1: Absoluut.
0: Ja, goedemiddag.
1: Zeer interessant. Ja? En een mooie eerste bijeenkomst en ook een prachtige eerste cursus gegeven door niemand minder dan Remy Ballisteri over het ontstaan van Dordrecht. Dat was echt beren interessant. Dat kan ik echt iedereen aanraden.
0: Ja. Het is begonnen met bouwen aan de oevers, hè? En zo naar elkaar toe. En Turidrit, hè? Was de rivier.
1: Ja. Ja, en het is ook dat verhaal dat die ontstaansgeschiedenis, die hebben heel veel mensen niet op Netflix. Ik ook niet, hè. Ik weet van alles, hè, over de eerste bij Statenvergadering en Synode en Johan de Wit. Maar waar we nou echt vandaan komen, dat is toch wel weer interessant.
0: Ja, zonder meer. En hoe we tot als samenleving gegroeid zijn. En in onze huidige samenleving hebben we natuurlijk toch wel wat schurende dingen. En dan heb ik het over van we hebben een AZC waar we eigenlijk relatief weinig mee te doen hebben gehad. We hebben het verhaal van het hek wat verbogen was. En we hebben de incident geweest met een steekpartij. Maar verder is het allemaal rustig. En toch worden er gesignaleerd een aantal hakenkruizen geschilderd en anti-AZC-leuzen. Wat is uw reactie daarop?
1: Nou, in zijn aard zijn ze schandalig en verwerpelijk. Het zijn echt vreselijke teksten die zijn aangebracht. En die zijn direct verwijderd. We hebben ook aangifte gedaan.
0: U was even moeilijk verstaan, want de telefoon kraakt een beetje. Maar u had aangifte gedaan, heb ik begrepen?
1: Ik zal even herhalen. Kijk, de leuzen die zijn aangebracht, die zijn schandalig. Zeer verwerpelijk.
0: Ja.
1: En wij hebben ook direct aangifte gedaan bij de politie. Politie en het Openbaar Ministerie zijn bekend met de aard van de leuzen. En de leuzen zijn ook direct verwijderd.
0: Ja, je kan zeggen van ja, wat kun je eraan doen? Ik denk dat je niet veel aan kunt doen, hè? Dit soort illegale activiteiten.
1: Kijk, wij proberen te achterhalen wie de daders zijn.
0: Ja.
1: En dat heel belangrijk is. En het tweede is, en eigenlijk zei je dat zelf al, we hebben nu dit gehad, maar verder heb ik nog niet heel veel gezien of meegemaakt sinds bijvoorbeeld de opening van het AZC. Dus ik denk dat we het ook even proportioneel houden wat we hier verder mee moeten.
0: Ja, in ieder geval. Laat ik zo zeggen, de actie of reactie, zoals ze het waarschijnlijk zelf noemen, die is eigenlijk versterkt met plaats. Want eigenlijk komen er geen negatieve signalen op dit moment vanuit het AZC in Dordrecht.
1: Nou, zo is het. Kijk, we hebben natuurlijk goede gesprekken met elkaar in de commissie, in de gemeenteraad. Dus je leest dat ook in de pers. Maar ik denk dat we met z'n allen ook zien dat we open en transparant praten over de opgave en hoe we daarmee omgaan. En dat kan ik alleen maar toejuichen.
0: Ja, nou, in ieder geval goed om dat te horen. In ieder geval goed ook om te begrijpen dat de gemeente Dordrecht in ieder geval aangifte gedaan heeft. En dat dit soort figuren die dit gedaan hebben, dat die ook opgespoord kunnen worden.
1: Zeker, en laten we ook als inwoners met elkaar ook vasthouden dat Dordrecht geen stad is voor dit soort leuzen. Dat hier altijd ruimte is voor een open gesprek. Of je nu voor of tegen iets bent. Maar het aanbrengen van dit soort teksten, daar moet toch de stad Dordrecht niet de plek voor zijn.
0: Goed zo, dat is duidelijke taal. Past niet bij Dordrecht.
1: Goed zo, mooi. Ben, wat heb je verder nog op het programma?
0: Nou, ik ga zo meteen in gesprek met Janine Lammers over de veiligheid op Paasvrijdag. Want ja, daar is de veiligheid ook niet altijd gegarandeerd. Hè? Op 6 of 7 oktober, wat is dat?
2: 6 oktober is de Paasvrijdag
0: op scholen. Ja, nu ik het toch aan de lijn heb, is die veiligheid gegarandeerd?
1: Volgens mij heeft de wethouder zich daar ook over uitgesproken in de commissie. En ik vind het vooral belangrijk dat Paarse Vrijdag benut wordt. Zodat jong en oud goed met elkaar in gesprek kunnen over een inclusieve en een tolerante stad.
0: Prima. Zo is Dordrecht ook ontstaan, hè?
1: Zo is het.
0: Goed zo. Dank je wel dat je in de uitzending gekomen bent.
1: Ben, dank je wel, hè.
0: Ja, maar goed weekend.
1: Hoi. Ja.
0: Janine Lammers, ja, we hebben een andere warming-up dan verwacht. Gelijk met de burgemeester en zijn uitspraak heb je gehoord. Jij ja, maak je zorgen.
2: Ja, dus het blijkt toch dat er steeds meer mensen kritiek hebben op Paarse Vrijdag. Ik had ook...
0: Eventjes... Kun je voor de luisteraars uitleggen wat Paarse Vrijdag nou precies inhoudt?
2: Paarse Vrijdag is de dag dat er op school aandacht wordt gegeven... door middel door een paars shirt of paars, nou ja, iets paars te dragen.
0: Ja.
2: En daarmee geven ze steun aan de leerlingen... die homo, lesbisch,
0: ja,
2: alles zijn. Je moet gewoon lief hebben wie je lief wil hebben. En dat je niet gewoon daarop wordt afgerekend. Heel veel kinderen hebben er last van. Jongeren, dat ze problemen hebben, dat ze gepest worden.
0: Ja.
2: En dat, ja, dat is gewoon niet de bedoeling. Er schijnt dat gewoon vijf keer zoveel kinderen last hebben van suïcidepogingen... als kinderen die geen achtergrond hebben in de LHBTI. En dat is niet passend.
0: Ik heb begrepen dat ook zelfs docenten die zich paars kleuren... dat die ook op sommige scholen lastig gevallen zijn.
2: Nou, ik heb eventjes zitten kijken. Maar in 2024 werden op 1900 basisscholen en 1000 middelbare scholen en mbo's aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Uit een onderzoek van de NOS bleek dat in dat jaar op 3/4 van de scholen deze dag met oneenigheid oplevert. En in toenemende mate tot weerstand leidt. Dat uit zich in discussies, protestuitingen, kleine vernielingen of leerlingen die thuis blijven. Met als gevolg dat op sommige scholen geen Paarse Vrijdag meer georganiseerd wordt. Of in een algemeen gedag van respect wordt ervan gemaakt.
0: Ja. Nou, heb je de wethouder gesproken?
2: Ja.
0: Wat was haar reactie?
2: Zij geven ook aandacht en ze begeleiden ook scholen zodra als ze het nodig hebben. Maar de aanvraag daarvoor is heel klein. En ja, natuurlijk is de wethouder om iedereen te steunen als scholen dat nodig hebben. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen gewoon zich kan uiten.
0: Ja.
2: Zoals hij wil. En dat het belangrijk wordt dat je gewoon iedereen mag liefhebben die je wilt.
0: Ja.
2: En dat is gewoon heel, heel, ja, dat moet in mijn optiek altijd kunnen. En daar mag niks tegenover staan.
0: Ja. Het is natuurlijk een maatschappelijk probleem, hè?
2: Ja.
0: Dus je kunt zeggen van ja, iedereen moet er de ruimte geven. Het wordt vaak niet afgedwongen. Wat gaan we nu doen? Dit jaar heb je daar ook een beeld bij gekregen om het in Dordrecht in beeld te krijgen. Hoe goed of hoe niet goed het gaat.
2: Nou, er zijn wel uitingen geweest dat het op sommige scholen dat er problemen zijn. Er zijn vlaggen in de brand gestoken. Er zijn leerlingen op basisscholen van school afgehaald. Ja, dan denk ik van, dit zou niet mogen. Dit zou je niet moeten doen. Mm-hmm. Laat elkaar gewoon vrij.
0: Ja.
2: Maar het is heel moeilijk. Kijk, de scholen gaan zelf over Paarse Vrijdag. Daar gaat de gemeente niet over.
0: Nee.
2: Dus alle scholen hebben zelf het recht of ze het wel of niet doen.
0: Ja, maar jij gaat het in de gaten houden?
2: Ik heb nu de vragen gesteld. En ik kijk even hoe het allemaal loopt. Of het ook 6 oktober ook is. Dat is vrijdag. Of het in de raad ook even nog extra gaan benoemen.
0: Goed.
2: Die kans zit er groot in. Ja.
0: Ik hoop dat het goed gaat. En
2: ja.
0: Mocht iets zijn, dan... Ja,
2: ja, ik hoop dat gewoon alle scholen Paarse Vrijdag vieren.
0: Prima.
2: En dat er geen discussies meer over zijn.
0: Jij hebt in ieder geval vanuit politiek hard voor gemaakt.
2: Dat is zeker.
0: Goed, dank Janine Lammers. En ja, dan zijn we een beetje aan het einde gekomen van de uitzending. En dan heeft Hans vast wel iets muzikaals onder de knop zitten... waar hij zelf ook helemaal gelukkig van wordt.
3: Ja, maar ik hoop vooral ook dat de luisteraar er een beetje gelukkig van wordt. Ik ga ervan uit dat de gemiddelde luisteraar misschien ietsje ouder is... en die weet dit nummer zich ook nog te herinneren. Dit is Fleetwood Mac.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is voor de tweede keer in korte tijd overvallen. Twee mannen kwamen juwelier van Leeuwen binnen en dreigden met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling met een medewerker. Die raakte licht gewond. De daders zijn er zonder buit vandoor gegaan op een fatbike. Eind vorige maand werd de zaak ook al overvallen. Toen sloegen twee mannen meerdere vitrines kapot. En ook toen is met een vuurwapen gedreigd en zijn de daders er op een fatbike vandoor gegaan. Lange files op de snelwegen zijn tot nu toe uitgebleven na de sluiting van de Papendrechtse brug, zegt Rijkswaterstaat. Veel mensen weten alternatieve manieren te vinden om op hun plek van bestemming te komen. Zo is het aantal waterbuspassagiers met de helft toegenomen en op het spoor steeg het aantal reizigers met 35%, blijkt uit cijfers van de OV-bedrijven. Maar ook de spreiding is veranderd, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Dordrecht.
1: Dus nu is het nog steeds druk, maar we zien nu wel dat echt veel mensen toch hebben gekozen voor een alternatief. We zien ook dat de spitsen zijn opgerekt. Dus mensen gaan voor de spits of na de spits. Dus die kiezen echt voor een ander tijdstip. Dus dat is heel fijn.
0: Daarnaast steken dagelijks 3000 mensen de Merwede over via de gratis pontjes voor voetgangers, fietsers en scooterrijders. Daardoor valt de ellende op de snelwegen nog te overzien, zegt Rijkswaterstaat. Of de doorstroming op de snelwegen zo blijft tijdens de komende wintermaanden kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De wet stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. Het is 21 graden vandaag en vooral aan zee kan er een flinke wind uit het zuidwesten staan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De hand van de ANWB. Er zijn wat files op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. Bijna 10 minuten vertraging in 4 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam 10 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum. 20 minuten op de A76 Geleen-Duitse grens. Door de grenscontroles 2 kilometer file. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht bij de Kiltunnel 3 kilometer file. En verder bij de A16 nog eens 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Ongelooflijk, het is waar, we deden het licht aan. En ik zie iets, Ik denk, wat is hier allemaal aan de hand? Twee dames die opeens in de studio zitten. Heel even wennen, en twee nog samen. Wie zijn dat ook alweer? Weten we het thuis nog als we ze horen wie die dames zijn? Ze zijn gewoon terug. Ze zijn er weer bij Grenzeloos Weekend. Floortje, hallo.
1: Hallo.
0: We hebben je zo gemist, meid.
1: Ja, sorry, ik was een beetje ziek.
0: Was je ziek?
1: Ja.
0: Maar dat moet je niet doen.
1: Nee, ja, maar ja, september, dus ja, dan ben ik altijd ziek.
0: Nee, dat september is de maand waarin de spruitjes weer komen. Je moet in september spruitjes eten.
1: Ja, ik weet het, maar ja, ik eet niet genoeg spruitjes inderdaad.
0: Nee, je moet meer spruitjes eten.
1: Dat is wel geconcludeerd, ja.
0: Ja, nou ja, goed. Hey, ik ben blij dat je er weer bent. Heb je nog wat leuks gedaan?
1: Ja, ik heb twee chinchilla's.
0: Wie is je schoonmoeder?
1: Ik heb chinchilla's.
0: Nee joh.
1: Als huisdier.
0: Ja. Dat weet je toch niet?
1: Ja, het was een beetje impulsief, maar ja. Ze zijn er.
0: Nog geen spijt?
1: Nee. Oh. Maar ze staan op de kamer van mijn zus. Dus op zich, ik heb er niet heel veel.
0: Nee.
1: Dat zijn haar dieren.
0: Maar Oké.
1: Ik mag ze wel knuffelen, dus dat is leuk.
0: Dat is leuk. Dus ja. Het leuke is voor jou. En,
1: ja.
0: En de zooi is voor haar.
1: Ja, zij mag opruimen en eten geven en dat soort dingen.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat doe je goed, joh. Geweldig. Hey, ik zei al, jullie zijn met z'n tweeën. Kennen we Meren nog? Hallo Meren.
2: Oh ja.
0: Dat is lang geleden. Het was zomer en het was warm weer toen je voor het laatst hier zat.
2: Ja, dat klopt.
0: En dat is al heel lang geleden.
2: Het was nog zomervakantie en zo.
0: Het was een vakantie.
2: Ja.
0: En nu gaat het bijna sneeuwen.
2: Ja, oeh, gek.
0: Gek is dat, hè. Ja, heb je nog wat leuks gedaan?
2: Ik heb afgelopen zondag de Kuiprun gelopen.
0: De Kuiprun?
2: Ja.
0: Is dat leuk?
2: Ja, dat is voor het goede doel. Mm-hmm. En dan, eigenlijk langs de grond van Feyenoord langs. Dus wel heel leuk om te doen.
0: Ja, dat is het enige nadeel. Ze zou het ergens anders moeten doen, hè?
2: Ja, oh.
0: Zei ze, terwijl ze enorm fan was van, hoe heette ze daar ook alweer, zei je?
2: Ik ga nu niet eens op antwoorden.
0: Nee, dat dacht ik al. Nee. Nou, mag ik er wel zeggen dat ik blij ben dat je er weer bent?
2: Dat mag.
0: We hebben hele leuke items vandaag in de aanbieding. We gaan straks namelijk op pad naar de Sterrenwacht bij Dordrecht. Of eigenlijk in de Biesbos. Daar gaan we naar de hemel liggen te staren. En wat is daar dan allemaal te zien? Dat horen we straks van Erik Blokland. Die heeft er heel veel verstand van. En we gaan bier. Het is bijna oktober. En in oktober, dat roept iedereen Oktoberfest. We gaan natuurlijk weer hijsen met die enorme bierpullen. Daar gaan we uitgebreid over praten. Want dat gaat ook in Nederland gewoon gebeuren. Dus waarom zou je helemaal naar München afreizen? Dat is ontzettend erg. David is er ook weer, daar zijn we ook blij mee. Die doet de technische ondersteuning. Vandaag betekent dat de chaos een stuk minder is dan in eerdere edities de afgelopen periode. We hebben het nieuws uit de buurt en natuurlijk ook de gezelligste muziek zoals deze plaats.

Lego.

0: Geweldige Alex Warren is gewoon weer terug met Emerald Eyes. En dat betekent dat hij weer in Grenzeloos Weekend te horen is. En de dames die hadden hem al gemist. Maar hij is er gewoon weer terug van weg geweest. De Sterrenwacht Mercurius organiseert binnenkort een ruimtefestival. We gaan de ruimte ingeschoten worden met een feestelijke week. Wat is er allemaal te doen in de Biesbos? Dat gaan we vragen aan Erik Blokland. Goedemiddag Erik.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Nou, mooi dat je even tijd kon vrijmaken daar in de Biesbos. Hoe is het weer daar?
1: Nou, het is op en aan. Het is redelijk bewolkt. Maar tussendoor dan kunnen we de zon even zien. Dus dan, als er mensen in de buurt zijn of nog geen plannen hebben, dan kan er vandaag naar de zon gekeken worden met speciale filters uiteraard. En dat hopen we volgende week ook te kunnen doen. De voorspellingen voor het weer in ieder geval gunstig. Dus dat scheelt.
0: Ja, als het gaat regenen, dan hebben we niks. Dan staan we daar gewoon tegen de wolk aan te kijken bij je.
1: Ook dat. Nou ja, we hebben met die festivals hoop je natuurlijk wel dat het goed weer wordt. En ook dat we mensen al iets kunnen laten zien, dat is ook wel fijn. We hebben zoveel activiteiten gepland, veel buitenactiviteiten ook. Ja, dan is het wel fijn om te horen dat het weer mee zit.
0: Ja, ja, jullie krijgen geweldig weer. Ik kom langs fietsen, dat weet je toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is helemaal geregeld. Hey, eventjes voordat we nou gaan kijken wat jullie allemaal gaan doen met de Spacecake, de ruimtefestivals. Wat doen jullie allemaal bij de Sterrenwacht?
1: Bij de Sterrenwacht doen we normaal groepen begeleiden, veel scholen ook. Of het losse publiek voor ieder die een interesse heeft of iets wil weten over de ruimtevaart weer op sterrenkunde. Dan begeleiden wij mensen in het museum en voornamelijk uitleggen van leuk, hè, die seizoenen of de maan en eb en vloed. En we hebben er allemaal wel van gehoord, maar hoe werkt het nu precies? Je kan meteorieten vasthouden, we geven planetariumvoorstellingen, VR-experience. Er is best veel te doen, ook bij slecht weer. Maar op het moment dat het helder is, dan gaan we wel altijd kijken. En alleen volgende week, dan hebben we wel een speciaal programma. Dan hebben we veel buitenactiviteiten en eigenlijk gericht op alle leeftijden. Dus we hebben elke dag wel iets te doen. Met het spektakel, de start begint van 26 september, de zaterdag. Dan zijn we open van 1 uur 's middags tot 6 uur. Dan zijn in die week de entreegelden ook wat lager om meer mensen uit te nodigen. Van kom kennis maken met de astronomie en sterrenkunde. En afhankelijk van de interesse van mensen hebben op verschillende dagen, verschillende activiteiten. Van springcursus komen er hoe vind je eigenlijk een meteoriet, maar ook yoga momenten. Dus we hebben eigenlijk van alles.
0: Dat klinkt als heel erg veel van alles. Behalve dan het sterrenkijken, want dat doe je s'nachts volgens mij.
1: Veel wel, vooral nu de komende tijd wordt het wel, het wordt vroeger donker. En dan hebben we vooral mijn advies dan eind oktober of begin november, wanneer die klok teruggeschoven wordt, dan wordt het vroeger donker. Dus de sterrenkijkpret begint dan. We kunnen vroeger sterren kijken, ook voor kinderen hoeven niet meer zo lang op te blijven. Het wordt veel donkerder en vooral de wintermaanden, hoe kouder het is, hoe beter het is om door telescopen te kijken. Dus ook dat is het, ik dat vies. Koud weer, dat sta je met drie jassen aan, maar het is toch wel echt het beste.
0: Je krijgt een hele space week voor je kiezen. Dat gaat wel van alles nog wat worden. Je zegt al, je doet overal wat. En ook niet allemaal per se op het terrein van de Sterrenwacht. Wat gaat er dan wel gebeuren?
1: Klopt. Binnen de Sterrenwacht hebben we verschillende locaties waar er iets te doen is. Mensen kunnen dan vrij rondlopen en aansluiten bij verschillende hokjes of verschillende plekken waar lezingen gegeven worden of proefjes worden gedaan. Kinderen kunnen knutselen. We hebben zelfs een afdeling voor echt nog ouderwetse bordspelletjes, maar wel allemaal in thema. En dan rondom het terrein van de Sterrenwacht staan wat kraampjes. Zowel voor eten als een soort van marktje komt er ook. Met ook buitenactiviteiten, experimenten ook. Veel kinderactiviteiten ook. We verwachten wel veel dat er ook veel kinderen komen, dat er genoeg te doen is voor hun. Dus eigenlijk voor alle leeftijden sowieso. Dat moeten we wel voorstellen, dat er voor iedereen wat te doen is. Vooral de verwondering voor de astronomie, mensen kennis laten maken met die sterrenkunde door het op verschillende manieren te doen. Je kan een raket lanceren, leuk, maar hoe werkt het nou precies? Nou, dat is voor kinderen en leuk om te doen. En spelende wijs, ja, een beetje te triggeren van hè, hoe word je eigenlijk astraal? Wat komt erbij kijken? Hè? Ga eens even 10 minuten op je hoofd staan en dan proberen een strikje te maken. Hè? Dat is nog een uitdaging. Nou, dat kunnen kinderen dan proberen. Maar dat is hartstikke leuk om ja, de astronauten moeten we natuurlijk ook doen. Dus dat zijn wel leuke kleine experimentjes om, dat, om op die manier kennis te maken met deze sector. En dat is de zaterdag waarmee we dan beginnen. En de loop van die week hebben we dus sowieso telescopen staan beschikbaar om naar de hemel te kijken. Vooral overdag de zon. Meestal mensen denken sterren kijken. Dan denk je aan sterren, planeten, 's avonds. Terwijl je overdag ook gewoon wat kunt zien. Dus ook daarin nodigen we mensen uit. Dan kom ook zeker overdag bij ons komen kijken. Dus we hebben raketten bouwen, we gaan ze ook lanceren. We hebben een dag van 65-plussers, dat er een quizdagje komt. We hebben ze ook een dag voor een mocktail, gaan we mocktails maken. Er zit ook een lezingetje bij. En dus ook daarin hebben we weer een baravond, zeg maar, gezellig hangen en babbelen. We hebben activiteit Zen onder de sterren, heet dat. Dat is dan dat yoga. Dat mensen denken, hey, hij gaat dat toch over yoga? Ja, dan valt dat daaronder. Dan krijg je, als je er op de website op klikt, veel meer informatie over hoe laat. En, maar dan gebeurt dat bij ons planetarium, dat je echt de sterren helemaal boven je hoofd hebt. En nou ja, dan oefeningen gaat doen. Ja, er is genoeg in die week. En de afsluiting, dat is dan onze specialisme, wat we het dan noemen. Dan gaan we het hebben over de meteorieten. Kijken of mensen het zelf achter kunnen komen wat een meteoriet is. En uiteraard gaan we het uiteindelijk uitleggen wat het is en hoe je ze vindt. En dan mogen mensen het ook echt wel eentje vasthouden.
0: Geweldig, jongen. En raketten bouwen en meteorieten vasthouden. Ik vind het super. Alles kan. En die meteorieten die je vast kan houden, zijn dat echte? Of zijn die verkocht intussen?
1: Ja. Nee, dat is echt. En dat maakt het dan juist zo leuk. Dat mensen dat we geleerd hebben van hoe herken je ze dan. En uiteindelijk als je een eentje in je handen hebt, dat lijkt mij bijzonder. Ik denk voor veel mensen wel dat je dan iets vast hebt wat ouder is dan de aarde zelf. Nou, als je dat soort dingen realiseert en dat dan in je handen hebt, ja, dat maakt die brug, die stap met Astemito zo, ja, laat ik tastbaar, maar ook wel. Voor ons belangrijk dat het begrijpelijk wordt voor mensen. Je hoeft voor die Space Week, voor al die activiteiten die we organiseren, ook de lezingen, hoef je geen kennis voor te hebben. Je moet er gewoon van genieten, laat je verwonderen. Het is voor ons de bedoeling dat iedereen het begrijpt. Dus als er een kind van 7 in de zaal zit met de rest allemaal volwassenen, dan wordt het zo uitgelegd dat zelfs de volwassenen het snappen. Hè?
0: Nou, dat is wel fijn, ja. Dan is er voor mij ook nog hoop, dus dat is zeker een reden om even langs te komen. En jullie zijn zo het hele jaar met van alles bezig. Ik bedoel, we hebben het nu dan over het ruimtefestival, wat we dan over een week gaan krijgen. Maar het hele jaar hebben jullie allerlei bijzondere dingen. Dus ik denk dat je daar nog eens wat over moet gaan vertellen.
1: Ja, we zijn 5 dagen in de week geopend, het hele jaar door. De zaterdagen tot 10 uur standaard. Alleen in de wintermaanden komen er een aantal extra dagen bij. Extra avonden, vrijdagavond, dat we open gaan voor het sterren kijken. En uiteraard hebben we speciale, onze eigen activiteiten of events, maar ook gebeurtenissen aan de hemel. Denk aan zonverduisteringen, een maanverduistering 4:30 s'nachts, dan zijn we ook gewoon open. Dus ook dat soort momenten telt dat zeker mee. Wanneer dat komt mee te zien is, nou, dan houden we ook bij onze socials, onze website, onze nieuwsbrief. Dus als er mensen zeggen van, hey, als er zoiets komt, wil ik wel op de hoogte gesteld worden. En dan hebben we genoeg manieren om mensen aan die informatie te laten komen.
0: Ja,
1: maar dat kan ook niet per se via de sterrenwacht. Wij hebben ook veel partners waarmee we samenwerken. Een Space Week hebben we dan veel samenwerking ook met ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. We hebben het weekend van begin oktober, 3 en 4 oktober, doen we mee aan de weekend van de wetenschap. Heel veel sterrenwachten zijn dan ook geopend. En wij doen aan dat soort events ook aan mee. Dan is het wel heel gericht op wetenschap, maar dan gaan we daarin ook weer specifieke proefjes doen. Wij hebben de komende week, niet de komende week, maar namelijk die Space Week, dat we samen gaan werken met de bibliotheek Aanzet op verschillende locaties. Zowel in Dordrecht als in Barendrecht, dus ook een omgeving, doen we daar en samenwerken om bij hun op locaties ook activiteiten te organiseren. Dus daar kunnen ook mensen naartoe komen.
0: Nou, dat moet gaan lukken en dat kunnen we allemaal teruglezen op de website van de Sterrenwacht Mercurius. Dus dat gaan we dan maar doen bij deze. Erik, mag ik je danken voor je uitleg?
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik dank je voor je tijd en we gaan elkaar binnenkort zeker nog eens spreken bij de komende zaken.
1: Dat wordt leuk, tot binnenkort.
0: Mooi zo. Ja, nou, hou het veilig daar in het Biesbos en we gaan je spreken. Dat was Erik Blokland van de Sterrenwacht Dordrecht. Die zijn altijd heerlijk actief met van alles en nog veel meer. En zeker een aanradertje om eens wat leuks mee te gaan doen. Als je dan in het Biesbos komt en je telefoon niet meer...

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. In Alblasserdam komt een tweede opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente gaat daarvoor een pand aan de Kelvinring huren en verbouwen, maar plek is voor 105 mensen. De nieuwe locatie vervangt de opvang in de Jozua-kerk, die inmiddels is gesloten. De verbouwing begint de komende maanden en wordt deels betaald met geld van het Rijk.
2: De website Sliedrecht24 meldt. Bij station Sliedrecht-Baanhoek is het spoortaluut vervormd. Spoorbeheer ProRail begint daarom maandag met herstelwerkzaamheden die tot begin 2027 duren. Tijdens de werkzaamheden blijven de treinen rijden, maar tijdelijk langzamer. Het taluut wordt verstevigd, zodat treinen er weer veilig en betrouwbaar overheen kunnen rijden.
3: En dat is heel erg belangrijk, want dat spoor dat is ontzettend belangrijk nu de brug van de N3 bij de Papendrechtse brug dus afgesloten is. Dat betekent dat dan dat spoor heel veel mensen van de ene kant naar de andere kant van de rivier brengt. Helaas mogen er dan weer geen fietsen meer mee. En zo is er altijd wel weer wat te mopperen. Het is een leuke oude kraker in de grensloos weekend. Iedereen kent deze plaat wel van de Tom Tom Club. En daarom draai je hem ook met heel veel liefde en genoegen. Dit is Wordy Rapping Hood.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Theater De Willem in Papendrecht begint dit seizoen met een nieuw concept. Jazz op zondagmiddag. Op 3 zondagen is er live muziek in de foyer met een drankje en een ontspannen sfeer. De eerste middag is zondag 20 september. Met het concept wil De Willem live muziek toegankelijk maken in een kleinschalige setting. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. In Ridderkerk is een belevingswoning geopend waar inwoners leren hoe ze brand kunnen voorkomen. Bezoekers ontdekken op een interactieve manier hoe snel een woningbrand kan ontstaan en wat ze zelf kunnen doen. Ook kunnen ze in gesprek met medewerkers van de brandweer en hun eigen kennis testen. De woning staat aan de Hollandse Straat 74 en is tot en met 31 december gratis te bezoeken.
2: Weekblad De Brug schrijft over. 10 basisscholen uit Zwijndrecht en Hendrik Ulle Ambacht doen vanaf maandag mee aan de e-waste race. 4 weken lang zamelen leerlingen klein elektronisch afval in en geven oude apparaten een tweede leven. De leerlingen verzamelen punten met inzamelen, repareren en hergebruiken van apparaten. De school met de meeste punten wint een volledig verzorgd schoolreisje. Zo helpen de kinderen mee aan minder afval en een beter gebruik van grondstoffen.
3: En ze zullen vast hun best doen, maar ze krijgen concurrentie. Want natuurlijk overal in de buurt kan er meegedaan worden aan die e-waste race. En dat betekent dat ze natuurlijk nog veel meer scholen en ook verenigingen en dat soort van zaken mee gaan doen aan de e-waste toestanden. En dat is goed, want het klein elektronisch afval dat moet verzameld gaan worden. We hebben veel te veel weggegooid de laatste decennia. En dat is zonde. Maar goed, dan gaan we een beetje hierop te tuttelende toon zit. En daar zijn we niet voor bij Grenzeloos Weekend. Heel lang geleden, ik denk in de jaren 80 dat het is geweest, had je een duo. Die heette Ronald en Donald. En die maakten een liedje getiteld Quack Quack Quack. Heel raar liedje, maar heel erg vrolijk. En daar is een vervolg opgekomen. Ik weet niet of dat van dezelfde makers is, dat vermoed ik niet. Maar dat kwek, kwek, kwek komt er steeds een beetje in terug. Maar dan op een andere manier en met een lekker disco-biedje eronder. Nou, die plaat die gaan we strakjes draaien. En dan moet je maar eens even kijken of je Talk of the Town herkent. Dat je zegt van, hey, maar dat plaatje uit de jaren 80, die ken ik daar ook nogal in terug. Voordat het zover is, moeten we nog eerst dat plaatje gaan draaien van de Counting Crows. And it is accidentally in love.

0: Je wordt er vrolijk van. Je wordt nou echt vrolijk van de quack quack quack song. En de kenners onder ons die herkennen nogal Ronald en Donald met het quack quack quack liedje. Reeds. We gaan over naar het Oktoberfest Bierfestival. Het was al eerder en ook nog eens uitverkocht en succesvol. Het Ridders Oktoberfest. Het gaat terugkomen in Ridderkerk begin oktober. En John Stip is hier, want die weet er alles van.
1: Ja, nou, dat klopt.
0: Het gaat gewoon weer gebeuren, hè?
1: Het gaat zeker weer gebeuren, ja. Daar waren we in de voorbereiding al zeker van. Mm-hmm. Maar dan blijft het bij woorden. En het is nu ook bij daden, want alles ziet er goed uit voor de vergunning. We zijn bijna uitverkocht, mm-hmm. Dus niks meer wat ons tegenhoudt.
0: Eventjes kijken, Oktoberfesten, dan denk ik altijd Beieren, München, veel bier en dat is het wel.
1: In de uitstraling is het een traditioneel Oktoberfest. Uh-huh. Als je binnenkomt en de muziek hoort, wordt het wat Nederlandse.
0: Okay.
1: daar staan de Nederlandse Oktoberfesten wel bekend om. We hebben wel bijvoorbeeld Otto Lagerfeld, die zingt wat Duitse slagers. Uh-huh. In Duitsland geboren, maar ondertussen woont die meneer netjes in Nederland. En de DJ, face-DJ Bas, zorgt er ook wel voor wat Duitse nummers tussendoor. Hoor je een strookappel, komt met een mooi repertoire. En dan hebben we natuurlijk Gerard Joling en Helemaal Hollands. Voor wat Nederlandse hits. En het bier staat wel centraal vaak op zo'n Oktoberfest. Ja. Daarbij hebben we een prachtig arrangement daar nog omheen. Maar in uitstraling traditioneel. In uitvoering wat naar het Nederlandse toe gaat.
0: Hollandse. Ja. Met Gerard Joling, hoe moet ik dat voorstellen? Doet een optreden of gaat hij de hele tijd gezelschap houden, zeg maar?
1: Voor het budget is het handiger dat hij maar een half uur er is.
0: Nee. Die houdt wel van een feestje.
1: Nee, die houdt zeker van een feestje. Maar zijn agenda die is wel uitdagend. Mm-hmm. Maar die komt voor een aansluitend optreden.
0: Oké. Okay. Ja, dus, goed, oké. Okay. Fantastische afsluiting dus eigenlijk.
1: Oh, sorry. Om 8 uur ongeveer treedt hij op. Dat kan ik wel stellen. Maar ik bedoel, het is niet dat hij op meerdere momenten op de avond optreedt.
0: Nee, dat is dat snap ik.
1: Hij treedt, hij heeft één
0: op. Maar hij is erop. Ja. Voor de rest is het Oktoberfest. Dus het bier, zeg je al.
1: Ja.
0: Mag je dan verwachten dat er speciaal biertjes gaan komen of is het gewoon één pot nat?
1: Nee, we hebben nu wat vaste partners. Je hebt een traditioneel biermerk waar je op moet inschrijven. Mm-hmm. Bij succes zouden we ervoor kunnen kiezen om dat volgend jaar toe te voegen. Maar dat heeft wel, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus we werken met de bekende merken.
0: Ja, ja. Waarom doe je het in de tent?
1: Wat ons betreft hoort een Oktoberfest in zo'n festivaltent. Dus. Dat past er bij ons helemaal bij. En wie weet kan zo'n tent in de toekomst ook een slagje groter. En dan kan er ook misschien een speciaal biertje bij. En ja, wat er allemaal te doen is, we hebben natuurlijk de muziek, maar we hebben ook wat leuke spelvarianten. Dus we zeggen dit is de editie 2.0. Mm-hmm. Dus voor de mensen die 2017, 18 en 19 zijn geweest. We gaan nu een stapje verder. We blijven wel bij de basis wat gezellig is, maar we voegen wat leuke dingetjes toe.
0: Ja. Als ik dan weer die plaatjes voor me zie uit München en zo, dat zijn van die bierpullen zo groot. Normaal mensen die doet er een week mee. Hebben jullie die ook?
1: Ja, we hebben eigen bierpullen aangeschaft. Ja, kunststof bierpullen. We hebben pullen van een liter.
0: Joh.
1: En een halve liter.
0: Ja.
1: En dan gewoon de normale, welbekende afmetingen. Ja. Dus mensen zijn niet verplicht om een bierpul. Maar je ziet vaak in het begin wel dat ze voor de traditie gaan en een pul van een liter bestellen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat slaat wel wat sneller dood dan als je gewoon even een halve liter doet of nog wat kleinere. Maar dat is aan de mensen zelf.
0: Mm-hmm.
1: Dus die zijn. En we hebben zelfs een wijnbar. Meestal zijn de wijnen wat minder goed op zo'n event. Maar we hebben daar een mooie partner voor. Dus we proberen echt te laten zien van de selectie wat we hier hebben is wel echt over nagedacht.
0: Dus het wordt niet een goedkoop zuipfestijn. Het wordt gewoon echt een mooi feest eigenlijk. Met kwaliteit.
1: Ja, het wordt zeker met kwaliteit. Want ook, we praten nu over alcohol. Maar je ziet ook een wat sportievere trend in de samenleving ontstaan. Dus we hebben ook juist gefocust op drankjes met of minder alcohol of juist alcoholvrij. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat je alleen maar voor het zuipfestijn kan komen. En licht en geluid hebben alles net even wat verbeterd. Mm-hmm. En we zien dat het goed ontvangen wordt. Ja, we zijn bijna uitverkocht, dus dat is geweldig.
0: Treienpark in Ridderkerk, daar gaat het gebeuren. Ja. Hoe komen de mensen bij je om informatie te vinden, in te schrijven, dat soort van zaken?
1: www.riddersoktoberfest.nl. Dat is onze website waar eigenlijk alle informatie op staat. Ridders Oktoberfest heeft ook een eigen Facebookpagina en een Instagrampagina. Mm-hmm. Of voor de actuele informatie. Ik raad mensen altijd aan dat te volgen. En ja, inderdaad, op Sportpark Rijenpark, dus waar KCR gevestigd zit. Daarachter heb je zeg maar het oude veld 7 van Slikkerveer. Mm-hmm. Wat een toekomst een hockeyveld wordt. Dus de faciliteiten qua parkeren, ook voor fietsen. De locatie is echt 2.0. Ja, ja, ja. Waar het voorheen pittoresk in de woonwijk was, hè, bij Drievenliet. Wat ook geweldig was, maar dat geeft wel meer voet in aarde. Dit leent zich wel wat meer voor dit event.
0: Fantastisch, leuk. John Stip, bedankt voor je uitleg. En tot in oktober.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Zeker weten. En er gebeuren heel rare dingen in de top 40 trouwens. Er komt de plaat nieuw binnen in de top 40 op 16 met Superstip. En hij staat er 22 weken in. Hoe zit dat precies? Ja, dat heeft alles te maken met TikTok. En je zou het niet geloven, maar exact 18 jaar na dato komt Ilse de Lange terug in de top 40 met So Incredible. En hij is nieuw in de top 40, dus daar is hij dan. Hey.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. In Ridderkerk wordt op zaterdag 10 oktober de vrijwilligersmarkt gehouden. Bezoekers kunnen in het gemeentehuis en de bibliotheek kennis maken met verschillende vrijwilligersorganisaties. Er zijn vacatures, stands en bezoekers kunnen een talentenscan doen of persoonlijk advies krijgen. De markt krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter vanwege het internationaal jaar van de vrijwilliger.

0: Soul Sister in the Way to Your Heart. In grensloos weekend met nieuws en informatie uit jouw buurt op de radio. We gaan zo afscheid nemen van het programma. Dan gaat het weer een hele week duren voordat we terug zijn. En hopelijk zijn de dames er ook bij. Floortje, ben je er volgende week weer?
1: Ik ben er volgende week zeker.
0: Oh, ga je nog wat leuks doen van de week?
1: Nou, eigenlijk weet ik het nog even niet. Ik denk het niet. Ik denk gewoon veel school.
0: Veel naar school. Ja, ja, daar is niks over te vertellen. Het is gewoon saai.
1: Ja, ja, dat is niet zo spectaculair. Maar dat is het.
0: Ja. En jij, ben je er volgende week?
2: Dat is wel de bedoeling.
0: Dat is gezellig. Dan zijn we compleet. Dat is mooi. Ga je nog wat leuks doen van de week?
2: Ik krijg woensdag te horen of het onderwerp voor mijn PWS goedgekeurd is.
0: Oh.
2: Dus dat is wel belangrijk.
0: Wat was dat ook alweer?
2: Mijn onderwerp is reclames en hoe dat de consument beïnvloedt.
0: Oké. Eventjes om even voor te gaan zitten.
2: Ja.
0: Leuk om dat in de laatste minuut van het programma nog even te vertellen.
2: Precies.
0: Maar we gaan je wel eens uitnodigen om erover te vertellen, geloof ik.
2: Ja,
0: dan kan je eens even gaan losgaan. Zeg, we hebben nog een belangrijke taak. Verleden week was ik het strak vergeten. Je voelt hem al aankomen.
2: Oh nee.
0: Ja,
2: ben je iemand vergeten te bedanken?
0: Ik ben iemand vergeten te bedanken. Zou jij het voor me willen doen?
2: David, heel erg bedankt dat je vandaag weer wilde schrijven.
0: We hebben nog heel even naar het nieuws van het einde van het programma. Daarna hebben we of non-stop of sport misschien wel zomaar op je radio. Kan zomaar gebeuren, hè? Die dingen die gebeuren. Want het is weer winterseizoen en dan komt alles gewoon weer terug. Zullen we Shirley Zweris nog heel even draaien dan?
2: Klinkt goed.
0: Heel even, tot aan het nieuws. Nou, tot de volgende keer. Doei!

0: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een groepje jongens op fatbikes heeft vannacht een man neergestoken in Rotterdam-IJsselmonde. De man liep met zijn vrouw op de Rijendijk en zei er wat van dat de jongens op de stoep reden. Hij kreeg klappen en is ook gestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De drie jongens zijn weggereden in de richting van de Plus supermarkt aan de Brede Noord. Een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is vanochtend voor de tweede keer in korte tijd overvallen. Twee mannen kwamen een juwelier van Leeuwen binnen en dreigden met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling met een medewerker en die raakte licht gewond. De daders zijn er uiteindelijk zonder buit vandoor gegaan op een fatbike. Eind vorige maand werd de zaak ook al overvallen. Toen sloegen twee mannen meerdere vitrines kapot. Ook toen is met een vuurwapen gedreigd en ook toen zijn de daders er op een fatbike vandoor gegaan. Kinderopvangorganisaties vrezen chaos nu het kabinet vasthoudt aan gratis kinderopvang in 2029. Er zijn nu al enorme personeelstekorten. Nou, dat wordt alleen maar meer als alle organisaties straks in dezelfde vijver moeten vissen op zoek naar pedagogisch professionals. Er zijn ook nauwelijks geschikte locaties voor uitbreiding, zeggen de organisaties. Het kabinet denkt dat meer ouders gaan werken als kinderopvang gratis wordt. Het Centraal Planbureau becijferde dat ouders maar 0,2% extra gaan werken. Bij een aanslag op een moskee in Noord-Pakistan zijn meer dan 30 mensen om het leven gekomen. De helft van de slachtoffers waren politieagenten. Gisteren reden terroristen die gelieerd zijn aan de Taliban een auto vol explosieven de moskee binnen. Het gebedshuis staat op het terrein van de antiterreurpolitie en in de moskee waren op dat moment meerdere agenten aan het bidden. Tientallen mensen raakten gewond bij het geweld. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen, 21 graden. Vanavond en vannacht, dan gaat het steeds harder regenen. Het koelt uiteindelijk nauwelijks af, tot een graad of 17. En morgen, dan begint het al droog. Zien we ook steeds vaker de zon, dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Daming van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten oponthoud op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht ook 10 minuten in de file. Net als op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Verder is het heel druk op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Daar heb je ruim een half uur vertraging. Het is daar zo druk door de werkzaamheden aan de A29. Die is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: ANWB. Er staan een paar files in het zuiden van het land. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum bijna een kwartier vertraging. Op de A16 is het druk van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de afrit Dordrecht. De vertraging is een kwartier. Het is ook extra druk doordat de A29 dicht is. Dat merk je ook op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Daar is de vertraging 35 minuten. Op de A2 rijdt het langzaam van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een groepje jongens op fatbikes heeft vannacht een man neergestoken in Rotterdam-IJsselmonde. De man liep met zijn vrouw op de Reijerdijk en zei er wat van dat de jongens op de stoep reden. Hij kreeg klappen en is ook gestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De drie jongens zijn weggereden in de richting van de Plus supermarkt aan de Brede Noord. Een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is vanochtend voor de tweede keer in korte tijd overvallen. Twee mannen kwamen een juwelier van Leeuwen binnen en dreigden met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling met een medewerker en die raakte licht gewond. De daders zijn er uiteindelijk zonder buit vandoor gegaan op een fatbike. Eind vorige maand werd de zaak ook al overvallen. Toen sloegen twee mannen meerdere vitrines kapot. Ook toen is met een vuurwapen gedreigd en ook toen zijn de daders er op een fatbike vandoor gegaan. Kinderopvangorganisaties vrezen chaos nu het kabinet vasthoudt aan gratis kinderopvang in 2029. Er zijn nu al enorme personeelstekorten. Nou, dat wordt alleen maar meer als alle organisaties straks in dezelfde vijver moeten vissen op zoek naar pedagogisch professionals. Er zijn ook nauwelijks geschikte locaties voor uitbreiding, zeggen de organisaties. Het kabinet denkt dat meer ouders gaan werken als kinderopvang gratis wordt. Het Centraal Planbureau becijferde dat ouders maar 0,2% extra gaan werken. Bij een aanslag op een moskee in Noord-Pakistan zijn meer dan 30 mensen om het leven gekomen. De helft van de slachtoffers waren politieagenten. Gisteren reden terroristen die gelieerd zijn aan de Taliban een auto vol explosieven de moskee binnen. Het gebedshuis staat op het terrein van de antiterreurpolitie en in de moskee waren op dat moment meerdere agenten aan het bidden. Tientallen mensen raakten gewond bij het geweld. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen, 21 graden vanavond en vannacht. Dan gaat het steeds harder regenen. Het koelt uiteindelijk nauwelijks af tot een graad of 17. En morgen, dan begint het al droog. Zien we ook steeds vaker de zon, dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Daming van de ANWB. Het is onder meer druk door werkzaamheden. De A29 is deels dicht en daardoor is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. Vertraging is een kwartier. De A17 loopt het daar ook vast van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Je hebt een kwartier vertraging. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht sta je een half uur in de file voor de aansluiting met de A16. Verder staat er file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: In het zuiden van het land sta je een half uur vast op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. Het is daar druk door de afgesloten A29. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht rijdt het ook langzaam daardoor voor knooppunt Klaverpolder. Daar heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. En het loopt ook vast daardoor op de N217 van Spijkenissen naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Daar is de vertraging opgelopen tot 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Ik ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan, gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Daming van de ANWB. Door werkzaamheden staan er files. De A29 is deels dicht. Het is daardoor druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Ook op de N217 loopt het daardoor vast van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En ook daar is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3, dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

Frisco. It ain't no country club either.

0: ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar heb je vanaf Zevenbergse Hoek een kwartier vertraging. Het is druk door de afgesloten A29 richting Rotterdam. Je merkt het ook op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Daar ben je een half uur langer onderweg. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Door de afgesloten A29 staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht heb je een kwartier tijdverlies. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht rijdt het ook langzaam daardoor. Voor de aansluiting met de A16 is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust.
1: DB. Het rijdt langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afritten Kerkdriel en Geldermalsen. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En op de N217 is het druk van Spijkenissen naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Je hebt daar een kwartier vertraging. Het is daar druk doordat de A29 vanwege werkzaamheden dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Terechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse De brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh hey, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: FM. Final Saturday.
1: Ja, goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Final Saturday. Het is weer zaterdagavond. Zaterdag de 19e van september 2026. En met een lekker openingsplaat vanavond. Carol, Jenny en Hit and Run Lover. Verder in deze uitzending hebben we natuurlijk weer de klaarstaan voor je.

0: Tot FM. Final
1: Saturday. Ja, inderdaad, je hoorde de coverplaat. Oh, nee, geen coverplaat. Je hoorde de maand van de week. De coverplaat is pas in de tweede uur. Ja, en zo ben je dingen iets aan het bekijken. En dan denk je van, hey, coverplaat. Nee, dat is pas in de tweede uur. Oké. Je hoorde dus de maand van de week. En je hoorde Sister Sledge. Een All-American Girl uit het jaar 1981. En dat is tevens de maand van de week. De maand van 4 juli 1981. Goed, we gaan eens even naar de nieuwsfeit kijken. Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. En ook in Papendrecht is er aandacht voor dementie en de gevolgen daarvan voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers. En de bibliotheek aan Zet heeft van 17 september tot en met 1 oktober een informatie- en thematafel over dementie. En bezoekers vinden er boeken en praktische informatie. En ook kunnen zij meedoen aan een Vergeet Mij Nietje actie. Waarbij persoonlijke herinneringen en warme gedachten worden gedeeld. En ook in het Odensehuis Papendrecht opent de deuren voor inwoners die kennis willen maken met de ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten. En op Wereld Alzheimerdag wordt er bovendien een workshop houtkooltekenen georganiseerd. En bij het Odensehuis staat niet de ziekte, maar de mens centraal. En wordt gekeken naar wat iemand nog wel kan. Oké. We gaan zometeen naar het weerbericht. Dat is het weerbericht van Als 7 van Meteo Amsterdam. Maar tot die tijd ga ik een lekker top 3 draaien. En die komt helemaal uit het jaar 1981.
0: Nummer

0: Ongelooflijk, dat is een lekker zeg. Je hoorde op top 3? Je hoorde de top 3 van 4 juli 1981. Op 3 hoorde je Ultravox en Vienna. En op 2 hoorde je Yeah Bro and People and Don't Stop the Music. En zojuist de live versie van Phil Collins in The Air Tonight.
1: Techstad FM. Final Saturday.
0: Goed, het is ongeveer 6:30 geweest. Het is al bijna 6:55. En het is tijd voor het weerbericht van Meteo Alblasserdam. Vanavond is er tamelijk veel bewolking en valt verspreid over het land wat regen of lichte regen of een bui. En het blijft zwoel en stevig waaien. En in het middenland staat er een meest matige wind. En aan zee is deze krachtig of hard, kracht 6 of 7. En vooral in de kustgebieden treden af en toe wat windstoten op. En later op de avond en in de nacht neemt de wind uit west tot zuidwest langzaam iets af. Komende nacht komt vooral in de zuidelijke helft veel bewolking voor. En in het noorden weet het vaker op te klaren. En verder trekken er een aantal buien over het land. En de temperatuur die zakt naar 12 of 13 graden in het noordoosten. En rond de 17 graden lokaal vlak aan zee. En de wind die komt uit zuidwest tot west en is matig tot zwak. En aan zee staat er een vrij krachtige tot krachtige wind. En dan gaan we even kijken wat we morgen krijgen. Morgenochtend is er een afwisseling van bewolking en zon. En er valt verspreid over het land een bui. En de wind waait uit overwegend westelijke richtingen en neemt toe. En landinwaarts wordt de wind matig. En aan de kust is deze vrij krachtig tot krachtig. En in het waddengebied krachtig tot hard. En met name in de kustgebieden komen soms windstoten van 60 tot 70 km per uur voor. Morgenmiddag is er een mix van wolken en zon. En lokaal valt een bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En de temperatuur die stijgt naar 17 tot hooguit 21 graden. En de wind is matig tot krachtig uit west tot noordwest. En in het waddengebied eerst krachtig of hard. En in de kustgebieden treden zo nu en dan windstoten op. En later in de middag en avond neemt de wind langzaam af. Dit weerbericht kun je nog even terugkijken als je wil. En dat kun je doen op meteoalblasserdam.nl onder het kopje verwachtingen. Ik ga snel verder en ik heb iets lekkers op de draaitafel liggen. En wat dat is, dat ga je nu horen.

Ja, blijft toch ook een lekkere plaat. Sandy Kroos hoorde je The Eyes of Jenny uit het jaar 1981. Goed, we gaan er zo meteen even uit voor de nieuwsfeiten. En dat zijn de nieuwsfeiten van 7 uur. En daarna zijn we gewoon weer lekker terug bij de tweede uur van Final Saturday. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Dit is jouw Drechtstad FM. Dit is jouw Final Saturday. Tot zometeen na 7 uur. En dan heb ik nog een lekkere plaat voor je tot aan 7 uur. En zo'n rentje van Pino D'Angio en My Quality Day uit het jaar 1981. En dat is een Italo plaat.

0: Ja, lekkere plaats, hè? Pino D'Angelo en My Quality. Maar het volgende dient zich aan. Nou, het is eigenlijk best lullig. Heb je gewoon een plaat gedraaid, dan heb je gewoon 30 seconden over. Dan ga je natuurlijk in die tijd geen nieuwe plaat starten, want dat is eigenlijk zonde van de tijd. Hè, dan moet je hem gaan draaien en dan denk je van, hé, hij is nou 30 seconden al afgelopen. Dat werkt dus ook niet. En een beetje de boel vol lullen, maar dat werkt eigenlijk ook niet, want ja, dat doe je heel de tijd al. Maar goed, ondertussen zijn wel die 30 seconden weer voorbij. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan naar de nieuwsfeiten van 7 uur. En ben ik straks terug met een heerlijke tweede editie van...
1: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op dit moment is de Papendrecht Brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse Brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Final Saturday met een heerlijk openingsplaat van Fiction Factory en Feels Like Heaven uit het jaar 1983. We gaan zo meteen wederom naar de maand van de week en dan gaan we eens kijken wat dat is. Het is in ieder geval, kan ik alvast klappen, naar de plaat uit het jaar 1993, maar dat gaan we zo meteen horen. En dan hebben we ook nog een top 3 voor je klaarstaan en hebben de coverplaten voor je. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We hebben het weerbericht om 7:30 nog een keertje voor je. En we gaan zometeen door met de maand van de week. Maar eerst gaan wij een plaatje draaien van A Flock of Seagulls en Wishing I Had a Photograph of You.

0: Ja, je hoorde de band van de week. En dat was Ace of Base, Wheel of Fortune. Nou, dat jaar 1993. De maand van de week dus, dat was de maand van 4 april 2026. En de maand van de week komt uit, oorspronkelijk uit 31 juli 1993. En die bedoelde ik eigenlijk inderdaad goed. Maar we gaan zo meteen naar de top 3 van draaien. Ik heb eerst een nieuwsfeit voor je. Theater de Willem, die komt dit seizoen met een nieuw concept. Jazz op zondagmiddag. Op 3 zondagen verandert de foyer volgens Theater de Willem in een sfeervolle plek voor live muziek, een drankje en een gezellige ontspannen middag. De eerste jazzmiddag is op zondag 20 september om 14:30 middags en de serie wordt georganiseerd in samenwerking met Ruud Welle, dirigent van Excelsior Papendrecht. En hij stelt de middagen mede samen en verzorgt ook de presentatie. En de aftrap die is voor Porto Cabello, een ensemble dat zich richt op de warme klanken van de Hot Club en de Frans Jazz. En met accordeoniste Martin Boskamp als middelpunt brengt de band een energieke ode aan de muziekstijl. En met de jazzmiddagen wil de Willem bezoekers op een laagdrempelige manier laten genieten van live muziek. En de foyer biedt daarvoor een kleinschalige en gezellige setting. En de kaarten voor de jazzmiddag met Porto Cabello kosten €15,50. En later dit seizoen volgen nog 2 middagen met andere muzikale gasten. Dit bericht kan je natuurlijk, als je wil, even nalezen. Dat kan je doen op rtvpapendrecht.nl onder het kopje nieuwsfeiten. En dan naar Theater de Willem. Oké. Dit is Final Saturday met zometeen het weerbericht van Meteo Amsterdam. En tot die tijd heb ik een lekkere top 3 voor je. Dat komt uit het jaar 1993.
1: Nummer 3.

0: Ja, de Forum Blondes, what's up? UB40 and Can't Help Falling in Love. En zojuist Culture Beat en Mr. Vane. Dat was de top 3 uit het jaar 1993.
1: Direct Stad FM. Final Saturday.
0: Maar ondertussen zijn we toe aan het weerbericht. En het weerbericht komt van Meteo Alblasserdam. En eens even kijken. Vanavond is er tamelijk veel bewolking en er valt verspreid over het land wat lichte regen of een bui. En het blijft zwoel en stevig waaien. In het binnenland staat er een meest matige wind en aan zee is deze krachtig of hard. Kracht 6 tot 7. En vooral in de kustgebieden treden af en toe windstoten op van 60 tot 70 km per uur. En later op de avond en in de nacht neemt de wind uit west tot zuidwest langzaam iets af. Vannacht komt vooral in de zuidelijke helft veel bewolking voor. En in het noorden weet het vaker op te klaren. En verder trekken er een aantal buien over het land. De temperatuur die zakt naar 12 of 13 graden in het noordoosten. En rond 17 graden lokaal vlak aan zee. En de wind komt uit zuidwest tot west. En is matig tot zwak. En aan zee staat er een vrij krachtige tot krachtige wind. Dan gaan we even naar morgen kijken. Morgenochtend is er een afwisseling van bewolking en zon. En er valt verspreid over het land een bui. De wind waait uit overwegend westelijke richtingen en neemt toe. En landinwaarts wordt de wind matig. Aan de kust is deze vrij krachtig tot krachtiger. In het Waddengebied krachtig tot hard. En met name in de kustgebieden komen soms windstoten voor van 60 tot 70 km per uur. En morgenmiddag is er een mix van wolken en zon. En lokaal valt een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur die stijgt naar 17 tot hooguit 21 graden. En de wind is matig tot krachtig uit west tot noordwest. In het Waddengebied eerst krachtig of hard. En in de kustgebieden treden zo nu en dan windstoten op. En later in de middag en avond neemt de wind langzaamaan af. Maar dit weerbericht kun je natuurlijk even teruglezen als je wil. Dat kun je doen op meteoalblasserdam.nl onder het kopje verwachtingen. Ga ik weer verder met de muziek. Zometeen gaan wij naar de coverplaten van Gerrit Vos. En eerst een lekker nummer van ABC.

Ja, ABC en Poison Arrow 1982. We zitten nu aan de coverplaat. Ik heb er twee voor je. Musée en Sign of the Times. Dat is een Prince cover. En de tweede is Elevator of Love. En dat is een Krokkelsteen Jan Hammer cover. Ik ga ze alle twee voor je draaien.

0: Zandvoort FM. Final Saturday.
1: Ja, Billy Joel, 1989, en je hoorde We Didn't Start the Fire. Lekkere plaat om die te draaien, zeggen. Daar blijft het eigenlijk gewoon altijd wel goed, omdat dat er gaat. Hij gaat nooit vervelen, tenminste, bij mij in ieder geval. Oké. Goed, het programma Final Saturday is eigenlijk alweer een beetje voorbij. En ik heb nog geen platen gehad tot dan 8 uur. En dan is het weer tijd voor de andere programma's hier op Drechtstad FM. Ja, inderdaad. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. En maak wat van je zaterdagavond. Doe voorzichtig, doe geen rare dingen. Zeg ik elke week weer. En dan betrap ik mijn eigen soms zelf. Dan denk ik van, hé, dat zijn ook rare dingen. Dat moet ik eigenlijk niet meer doen. Oké, maar goed. Nog één plaatje te gaan tot al 8 uur. Dat is een rekje van The Beloved en Sweet Harmony uit het jaar 1993. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En wat mij betreft tot volgende week.

0: Ik ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de Brugge bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrecht Brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse Brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Styles.
10: Drechtstad FM.
11: Abruptly, the sound ceased.
12: All with the program.

0: ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de Brugge bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrecht Utrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Styles.
10: Drechtstad FM.
11: Abruptly, the sound ceased. All with the program.

0: ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.

0: In the mix, DJ Royce Herpenzeel.
1: Non-stop.
0: In the mix, alleen voor jou. Altijd dezelfde dag, dezelfde tijd en natuurlijk wereldwijd. The Beat Company. Be there.
2: The Beat Company.
3: TBC.
4: The Beat Company.

Non-stop. In the mix.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan, gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenissen naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: Basic Beats.
3: Drechtstad FM.
4: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
5: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je weer kijkt of luistert. Want we zijn weer te zien via TikTok live. En natuurlijk live te horen via Drechtstad FM. 105 en de 95.7 in de ether. En ook via de kabel in heel Zuid-Holland. We gaan deze show weer helemaal los natuurlijk met de nieuwste techno. Zoals elke week. 2 uur lang. Nieuwe stampende techno-hits. En dat mix ik aan elkaar vast. Paul Henderson, gast hier en DJ voor vanavond. Deze week ook weer vanuit de radiostudio. Volgende week gaan wij wat wel heel bijzonders doen. Want we gaan namelijk een vinylsessie houden. En dat doen we met Blender himself en ik. Dus wees er ook zeker bij. Maar we gaan dus nu gewoon van start. En doen we gelijk goed met een nummer van Mark Broom. Dus die heeft nog geremixed. En dat heet Digital Disorder.

En dan is het alweer bijna tijd om naar het nieuws te gaan voor de radio. Ja, op TikTok wordt het een awkward silence, denk ik. Een vreemde stilte. Ja, ik heb misschien heb ik daar wel een mooie oplossing voor. Dat weet ik niet. Ik ga gewoon zometeen in de tweede uur. En dan gaan we gewoon verder met de show natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk wat meer uptempo zoals elke week. Dus ja, graag tot zo na het nieuws.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de Brugge bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: Basic Beats.
3: Drechtstad FM.
4: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.

Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog luistert of kijkt. Via TikTok TV natuurlijk en anders via Drechtstad FM. En als je op een vrijdag luistert via Drechtstad FM, dan heb je nog eens een keer mazzel, want het wordt herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Drechtstad FM en bij Atos Radio. Jawel. En anders kan je natuurlijk altijd nog eens een keer wat dingen terugluisteren, ook op Soundcloud en de uitzendingen gemist van Atos Radio en Drechtstad FM. Oeh, nou, genoeg boodschappen gedaan en we gaan nu snel van start dus. En dat doen we met Norbak. Die heeft een Tbilisi 10 AM, dat is de titel van de track, gemaakt. En daar draaien we de original mix van. Nog een uur lang techno op jouw radio.

zit er alweer bijna op voor deze week. 2 uur lang Basic Beats. En ja, als je dus op een vrijdagavond luistert, dan heb je geluk. Wordt het nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. En anders kan je natuurlijk bij de uitzending gemist van Atos Radio en Drechtstad FM kijken. Volgende week zijn we vanuit de tv-studio hiernaast. En dan gaan we gezellig met oude discolampen. Dan gaan we naar oude, wel leds. Gaan we in ieder geval met discoverlichting aan de gang. En vinyl. En dus ook een ouderwetse mixer. Dus een analoge mixer in ieder geval. En dan komt DJ Blender uit Dordrecht. Die komt ook op bezoek. Die gaat een vinyl set ook neerzetten. En het is eigenlijk allemaal een soort vooraanduiding van geheime deuntjes in het energiehuis in Dordrecht, waar ik dan ook draai. En dan ga ik ook met vinyl een mooi techno-setje neerzetten. Dus dat belooft wat. Nu zeg ik bedankt voor het luisteren. We gooien er nog eentje in. En dan graag tot volgende week.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan, gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.